0: omslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft nog droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
2: Radio Aalsmeer.
3: Zimmer! Nossa!

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Volg Radio Aalsmeer ook via Facebook en Twitter. Hashtag Radio Aalsmeer.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.

fietsen op de heide, ver van iedereen. Fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen. Vogels begeleiden ons op onze reis. Waarheen wij ook rijden, zingen zij hun wijs.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter. Yeah.

Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.

Van de Bosrand tot Kalslagen. Dit is Radio Aalsmeer.

Volg Radio Aalsmeer ook via Facebook en Twitter. Hashtag Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Lekker Hollands. Met Dennis.

twee uur het programma Lekker Hollands. Ja, ja, ik kan... Ja, kijk nou, dat is beter. We gaan een leuke twee uurtjes van maken natuurlijk. En natuurlijk gaan we ook weer wat interviews doen. Straks vier interviews maar liefst over het hele programma. Twee in het eerste uur en twee in het volgende uurtje. En natuurlijk gaan we ook weer heerlijke muziek draaien. Muziek van eigen bodem. En gewoon voor die wat het wil. We gaan zelfs helemaal terug in de tijd. We gaan helemaal naar de jaren 60. Maar eerst hadden we net natuurlijk André Hazes en later komt de spijt. Maar eerst gaan wij door met een plaat van Klein Orkest. Hier zijn ze met Over de Muur.

Banner. En dit was jouw moment. Allemaal hier bij Radio Aalsmeer. Het programma Lekker Hollands. Daar luister je naar. Mijn naam is Dennis Spijnhout. En dit is natuurlijk Lekker Hollands. We gaan terug in de tijd. We gaan naar de jaren 60. Dit is Fred Jasper en Delilah.

Benny Nijman en waarom fluister jij mijn naam nog maar? Ja. Of ik eigenlijk natuurlijk. Oké, het is moederdag natuurlijk. En ja, er hoort natuurlijk proosten bij. We moeten gewoon proosten. Christina Martin en René Vroeger. Proosten op het leven bij Radio Smeer.

Ja, ook wel een heel toepasselijke plaat. Dit was Rob de Nijs en Zondag. Straks Michael Nobbe. En... maar nu gaan we... Corrie, hier is je met je moedertje. Speciaal voor alle moeders.

0: speciaal. Zo, speciaal voor alle moeders natuurlijk. Want het is moederdag. En dan moet je natuurlijk toch de moeders ook eventjes verwennen. Dat is de bedoeling natuurlijk. Heel veel kinderen zijn natuurlijk bezig om... Of die hebben natuurlijk op school iets moois gemaakt. Hè? Iets geknutseld of een leuke tekening gemaakt. Grote mensen die geven natuurlijk bijvoorbeeld... Om nummer 1 schijnt te staan. Nummer 1 cadeautje... sieraden. Ja, iets goud van sieraden. Ja, goed. Dat is altijd, zijn ze altijd blij natuurlijk. Het is gewoon tijd geworden voor het volgende onderdeel. En dat is natuurlijk dat we eventjes naar een interview gaan. En het interview gaan we doen met Michael Nobbe.
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Jazeker, en we gaan dus even contact leggen. Kijken of het gaat lukken. Of überhaupt, of hij het gaat doen. Dat is ook weer de vraag. Want zo te zien, of zo te horen bedoel ik eigenlijk meer. Gaat er ook niet veel gebeuren. Het is weer zover. Ja, oké.

0: Ja, kijk, dat is beter. Dat zijn betere geluiden natuurlijk. Hè.
1: Michael?
0: Hey Michael, met Dennis, Radio Alsmeer. Een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het?
1: Ja, lekker.
0: Kijk, kijk. En je bent op weg, hoor ik. Je bent op weg naar een optreden.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, gisteren nog opgetreden en nu weer naar Amsterdam optreden. Dus
0: gaat lekker. Zo, gaat lekker, ja. Lekker druk.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En maar zo hoort het ook natuurlijk, hè? Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, absoluut. Zeker, ja.
1: Ik kan gewoon gaan.
0: Ja. Hey, straks gaan we het even hebben over jouw nieuwe plaat natuurlijk. Maar ja, mensen willen eerst even wat meer van jou weten, denk ik. Ja, er zijn natuurlijk mensen die jou wel kennen natuurlijk. Ik weet dat er sowieso iemand luistert die jou heel goed kent. Dat heb ik even gezegd. Dat is Danny, weet je. Die kennen natuurlijk wel, Danny de Klerk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Collega. Ja, precies. Maar even, hoe is het eigenlijk bij jou allemaal begonnen? Hoe is jouw zangcarrière begonnen?
1: Ja, bij mij gaat het natuurlijk wel heel ver terug. Ja. Maar het is ooit begonnen in een cafeetje, een beetje het karaoke-stijltje.
0: Oh ja.
1: En op een gegeven moment wordt er gevraagd, goh, kun je nog een liedje doen en nog een liedje? Ik denk, ja, weet je, daar sta ik voor gek, maar jullie gaan. Ja. Dus toen ben ik een keer naar een vreemd café gegaan. Ja, daar vroeg ook gewoon mensen die mij niet kenden, die vroegen ook van, wil je nog een liedje doen?
0: Oh ja. Ja,
1: dus
0: ja.
1: Toen ben ik terechtgekomen bij een zanglerares. Ja, en die heeft eigenlijk gezorgd voor mijn eerste optreden in Adenhout.
0: Oké.
1: En dat was eigenlijk geweldig. Mijn tweede liedje ging eigenlijk, alle stropdasjes gingen af. Ja. En dat gaf mij toch wel een heel goed gevoel, wat je dus met muziek kunt bereiken.
0: Ja.
1: En ja, toen ben ik ermee doorgegaan.
0: Ja, precies. En dan sta je nu waar je nu staat natuurlijk. Wat, een fantastische plek met heel veel leuke eigen nummers ook. Natuurlijk heel veel optredens gehad. Wat was jouw grootste optreden? Waar stonden de meeste mensen, zeg maar?
1: Ja, ik denk dat ik dan zelfs naar een talentjacht moet refereren.
0: Ja.
1: En dat was toen, toen werd ik tweede met een groot talentenjacht op het Leidseplein.
0: Oh.
1: En het viel samen de finale met Koningsdag.
0: Oké.
1: En toen nog Koningsdag.
0: Ja.
1: Of Koningsdag, toen nog.
0: Koninginnedag. Ja, precies. Ja.
1: En het plein stond helemaal vol. Dus misschien was dat 20.000 mensen. Ja, dat was geweldig om mee te maken.
0: Natuurlijk. Ja. Dat zijn wel aardig wat voor een talentenjacht.
1: Alles stond helemaal ramvol. Het leek wel de bekeruitreiking voor Ajax of zo. Dus ik heb er echt van genoten. Maar dat is wel mijn drukste optreden tot nog toe, ja.
0: Ja, je grootste, ja. Hey, ja. Waar zou je willen staan? Wat is jouw doel?
1: Ja, gewoon tussen de mensen vind ik gewoon heel prettig, want dan kan ik ook entertainen, met de mensen omgaan. Ik kan eens bij een oud omaatje zitten of dat soort dingen. Dat zit echt in mij ook, het entertainen.
0: Ja.
1: Grote podia vind ik natuurlijk ook geweldig, omdat je dan toch het idee van, hé, ik hoor erbij. Dus ik heb een aantal keren wel van een andere radiozender dag mee mogen maken. Er staan ook op grote podia met Gerrit Joling, Danny de Munk.
0: Ja.
1: Natuurlijk zijn dat ook leuke dingen, maar het geeft wel wat meer afstand naar je publiek.
0: Ja, precies. Ja. Die kleine intieme feestjes zijn er toch in principe het allerleukste natuurlijk.
1: Je zit veel dichter bij de mensen.
0: Ja, precies. Dus, eigenlijk natuurlijk, je pakt alles aan en je vindt alles leuk. Maar als je zou moeten kiezen, dan is het dus dat is toch echt die leuke, kleine, intieme dingetjes. Wauw.
1: Ja, en ooit begonnen natuurlijk waar jij in de buurt zit nu, bij Showbiz City.
0: Precies. Daar heb je ook nog wat.
1: Anderhalf jaar mogen werken, 3 keer een halfjaarscontract. En een vast contract deden ze niet aan, dus dan lig je er weer uit.
0: Ach,
1: maar een geweldige tijd daar gehad, net na de Sounding Show, waar ik Gerard Joling deed.
0: Ja.
1: En 3 keer een half jaar elke zaterdag gezongen in de Showbiz City Aalsmeer.
0: Wow.
1: Maar dat is niet meer natuurlijk.
0: Ja, nee. Helaas leeft dat niet meer. Dat is echt, het gaat zelfs plat, hè, natuurlijk. Wanneer weten ze nog niet, maar ze zeggen dat het zelfs plat gaat. Dus, omdat ze de huizen willen hebben. Dus dat is goed. Maar we gaan het allemaal zien. Is wel zonde, want het is wel echt een hele mooie locatie om, om te laten bruisen, zeg maar. Maar helaas is dat niet meer.
1: Nee, kwam niet van de grond.
0: Nee, toch? Nee, helaas. Hé, Michael, jouw nieuwe plaat. Ik voel me te gek, zo heet die. Brandlos, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Nou, ik krijg wel eens nummers opgestuurd van verschillende studio's of schrijvers of mensen die met muziek bezig zijn. En dit keer was het Jeroen Dirksen, die zit in Duitsland zelf.
0: Ja.
1: Die stuurt mij 3 liedjes toe. En bij de tweede was ik eigenlijk al verliefd. En toen hebben we besloten om even meer naar mijn leven te schrijven. En daar is eigenlijk dit nummer uit ontstaan. Ik voel me te gek. En ja, zo is het ook. Ik heb ook eigenlijk alles voor elkaar.
0: Ja.
1: Dat komt ook de leeftijd, denk ik. Ik heb daar de tijd voor gehad. Alles is voor elkaar. Maar uiteindelijk is toch één ding het belangrijkste. Dat is liefde en geluk.
0: Ja, zeker. Ja, dat is echt... Dat is het allerbelangrijkste, ja. Dat is echt, precies, zeker weten. Ja. Dat bij iedereen wel zo is, ja. Maar dit nummer is dus echt op jouw lijf geschreven ook, zeg maar? Of?
1: Ja, we hebben hem wel zover aangepast dat toch wel autobiografisch is,
0: Wauw. Ja, dan voel je je nog meer, dan kan je nog meer inleven natuurlijk, hè, met het nummer, denk ik, of niet? Ja, toch?
1: Zeker. Ja.
0: Ja, wauw. Wow. Wie heeft er allemaal aan meegewerkt in deze plaat?
1: Ja, nou ja, Jeroen Dirksen die houdt ook van het natuurlijke. Dus behalve de blazers, die komen uit een doosje. Maar de rest is allemaal live ingespeeld.
0: Oké, okay. Wauw.
1: Dus dat is gewoon wel geweldig altijd. Dat je toch met echte muziek, echte instrumenten speelt. En niet dat alles maar uit een computer getrokken wordt. Hoewel tegenwoordig dat steeds mooier en beter wordt natuurlijk.
0: Zeker beter. Er zit ook een hele mooie clip bij.
1: Ja.
0: En die gaan we natuurlijk hier zeg draaien op onze tv-kanaal en de website.
1: Geweldig.
0: Ja, dat is
1: ook nog een verhaal. We zouden eigenlijk een mooi huis gebruiken in Vinkeveen.
0: Ja.
1: Alleen, die man moest helaas 2 dagen daarvoor hoorde hij dat hij naar Amerika moest. Dus dat we heel snel moeten schakelen. En het liefst houden we privé en dit soort dingen uit elkaar.
0: Ja.
1: Maar in dit geval moesten we het dus bij ons thuis doen. Dus je hebt echt een inkijkje bij ons thuis.
0: Oh, wat leuk. Maar dat is wel...
1: Ja, dus de ene kant wel leuk. De andere kant voelt het wel een beetje vreemd.
0: Ja.
1: Maar we hebben zo getroffen. Het is in maart, begin maart opgenomen. En we hadden zo'n mooie dag. Ja, het was geweldig.
0: Ja, precies. Ja, je had dus wat een relives van kunnen maken. Of is dat... Ja, dat is dus niet jouw bedoeling dus.
1: Nee, we wilden dat eigenlijk gewoon wel privé houden. Maar het kwam zo uit en we moesten zelfs snel schakelen.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk als je het zelf hebt, dan moet je daar maar gebruik van maken. Dat was de enige optie.
0: Ja. Oh, dus we krijgen straks gewoon een inkijkje in jouw huis, zeg maar.
1: Ja.
0: Wat leuk. Dan kunnen mensen toch even kijken hoe jij woont. Er zijn mensen die misschien wel heel, heel erg leuk vinden om dat eventjes te zien. Dus voordat we hem natuurlijk de lucht in gaan gooien hier bij Radio Aalsmeer. Zijn er nog leuke toekomstplannen?
1: Ja, we zitten altijd te kijken, weet je. En vroeger was het een single maken voor het single maken.
0: Ja.
1: En wil ik alleen nog maar een single brengen waar ik echt 100% achter sta. En ik merk ook met dit nummer, ook al is hij natuurlijk onbekend, is altijd moeilijk voor zangers om je nieuwe nummer te brengen. Heel veel zangers hebben eigen nummers, maar ze zingen het niet op optredens. Maar dit nummer, dit pak ik gewoon mee, omdat het goed voelt. Ik ben heel blij met dit nummer.
0: Ja, en hij wordt ook snel opgepakt. Hij wordt ook snel meegezongen, zeker deze.
1: Klopt, op de helft zingen ze hem eigenlijk al mee. Dus dat is natuurlijk echt een opsteker, ook voor Jeroen Dirksen, hoe makkelijk het in het gehoor ligt.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is ook echt weer de kracht van een, ik zeg het elke keer weer, van een goed nummer. Als er gelijk meegezongen wordt, dan is het, dan is het top, dan is hij goed. En dan gaat hij ook helemaal goed. Dus helemaal super.
1: De kans krijgen om een aantal keren gedraaid te worden. En ja, daar zijn jullie voor. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat dat toch ook wel heel fijn en goed wordt opgepakt.
0: Ja, tuurlijk. Nee, maar dat doen we zeker. En hier bij Radio Aalsmeer bij het programma Lekker Hollands helemaal. Want ja, het is natuurlijk een lekkere, goede Hollandse plaat. Dus waarom natuurlijk niet, zou ik dan zeggen. Ja, voordat we hem gaan draaien, nog even, waar kunnen mensen jou blijven volgen?
1: Nou, sowieso op Facebook ben ik altijd heel druk mee. Een aantal filmpjes, soms doe ik kookfilmpjes, weet ik veel wat. Maar Michael Nobbe en ook zanger Michael Nobbe of michaelnobbe.nl ben ik allemaal op bereikbaar eigenlijk.
0: Kijk, helemaal super. Nou, hij staat met deze helemaal voor je klaar en je mag hem zelf aankondigen, zou ik zeggen. Ga je gang.
1: Nou, helemaal te gek. Lieve mensen, geniet van deze hele mooie dag. Mijn naam is Michael Nobbe en mijn nieuwste single komt hier. Ik voel me te gek.
0: Oké, bedankt. En tot je volgende single, zou ik zeggen.
1: Zeker, dankjewel.
0: Hoi.

0: Ja, dat is ook altijd even lekker om eventjes te nemen met lekker weer. Als het zonnetje schijnt, dan is dit echt wel echt, ja, echt het drankje hoor. Ja, vind ik altijd wel. Oké, Pina Colada. Dit was Jeffrey Heesen. En ja, het is alweer bijna tijd geworden voor het weer en het nieuws en alles eromheen. Maar eerst gaan we dat ook eerst doen. En dan hebben we straks het tweede uurtje van Lekker Hollands. Dus ik zou zeggen, blijf erbij.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.
4: Radio Aalsmeer. Aan de kust.

Ja, en dit is dan het tweede uurtje van Lekker Hollands op deze moederdag. Deze 10 mei 2026. En ja, je hoorde als eerste plaat Bluff en Aan de Kust. En ja, we gaan straks natuurlijk weer een interview doen. En hij is onderweg. Het is, hij kan elk moment binnenkomen, stappen. En dan gaan we natuurlijk hebben over zijn nieuwe plaat. Straks gewoon Jan hier in de studio. Maar eerst gaan we eventjes nog een plaatje draaien sowieso. En dit volgende plaatje komt uit de jaren 80. We gaan eventjes terug naar de jaren 80. En daar vinden we die fantastische band De Dijk. En hier zijn ze met Als het golft.

0: volste Nederlandstalige groep in de geschiedenis van de Nederlandse top 10. En dat is Bluff. Afgelopen jaar stond Hanna op hun concert at sea. En ook bij de Vrienden van Amstel was ze erbij. De doorgewinterde mannen van Bluff hebben na Bente nu opnieuw een Nederlandse jonge zangeres aan hun zijde. En dit Ik ben niet meer bang gaat over vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Het is de nieuwste single van Hanna May en Bluff. En je hoorde hem zojuist als tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan razendsnel verder met de top 10 van deze week. Met zo dadelijk, en dat kan nog even duren, de eerste en enige nieuw binnenkomer. Dus die vinden we pas later dus in de lijst. Nu eerst Sommieu, Dark Before the Dawn. Blijft deze week staan op...
1: Nummer 8.

0: De Nederlandse top 10.
1: Nummer 7.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
3: Jacques Chirac.

Little Kleine en Milo laat het lukken. Ze gaan met stappen van 2 naar beneden. Ooit stonden ze 5 weken bovenaan. 9 weken nu in totaal in de lijst. En ze zakken van 1 naar 3 naar 5. Nu naar nummer 7. En daarvoor hoorde je nog Son Milieu, Dark Before the Dawn. Langsgenoteerde plaat in de lijst. 13 weken maar liefst. En deze week, nadat ze weer een beetje terugkwamen, stegen van 10 naar 9 naar nummer 8 vorige week, blijven ze deze week staan op die nummer 8. De nummers 10, 9, 8 en 7 heb je gehoord. De nummers 6 tot en met 1 hoor je zo dadelijk, met nog steeds die ene nieuw binnenkomer van deze week. Ja, daar moet je toch nog even op wachten. Eerst gaan we nog even weer een kijkje nemen in de tipparade.

Nieuwe single van Kensington en die heet Living For. Met hun nieuwe Amerikaanse frontzanger Jason Dowd is Kingston, Kensington weer helemaal alive and kicking. Met het nummer Stay scoorden ze afgelopen jaar een van hun grootste hits. En met hun jongste album, getiteld Fresh Rodeo, komen ze een paar maanden geleden, december vorig jaar, meteen op de eerste plaats van de albumcharts terecht. En de Utrechtse band heeft een drukke festivalzomer in het verschiet. En er is ook nog eens deze nieuwe single, getiteld Living For. Living For The Music, zullen ze denk ik bedoelen. De nieuwe single van Kensington, Living For, is een tip voor de top 10 van volgende week. Ik kijk even op de klok en ik zie dat we nog een beetje, klein beetje tijd over hebben. Dus ik stel voor om opnieuw een kijkje te nemen in de tipparade.

0: Nieuwe single van Emma Heesters en Russo. En die heet Liefdesverdriet. Rutger van Eck, oftewel Russo, is een veelzijdige artiest, producer en YouTuber die al meer dan 10 jaar actief is in de muziekindustrie. Hij is een van de meest productieve artiesten van dit moment. Hij werkte samen met onder andere Ronnie Flex, Fleming en vorig jaar nog met Luna, toen hij met haar een grote nummer 1 hit scoorde met het nummer Voorbestemd. En nu hebben Russo en Emma Heesters elkaar muzikaal gevonden. En samen hebben ze hun nieuwe single Liefdesverdriet gemaakt. In het nummer draait het om verliefdheid, maar ook om die onzekerheden die daarbij horen. Want wat gebeurt er als het toch fout loopt? Die twijfel klinkt door in het hele lied met een refrein dat direct blijft hangen en dat je na 1 keer luisteren al makkelijk mee kunt zingen. Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters. Het is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de bovenste 6 van de Nederlandse top 10 van deze week. Met nu een zittenblijver. 4 weken staan Fresh, KM en Lassa in de lijst genoteerd. Bare Minimum, Starboy tussen haakjes, blijft deze week staan op
1: nummer 6.

0: De Nederlandse top 10.
1: Nummer 5.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

De nummers 6 en 5. 6 blijft 6 deze week. Fresh, KM en Lassa. 4 weken in de lijst staan ze nu. Met het nummer Bare Minimum. Tussen haakjes Starboy. En zojuist gehoord. Sneller, Laat het licht aan. Staat ook alweer 6 weken in de Nederlandse top 10 genoteerd. Ooit stond hij wel op een treetje van het erepodium op nummer 3. 2 weken geleden zakte hij naar nummer 4. Vorige week bleef hij daarop staan. En deze week moet hij toch weer een plekje inleveren. En zakt hij van 4 naar nummer 5. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Eerst nog weer even een kijkje in de tipparaden.

0: niet.
1: Lig jij in mijn bed? Wat doe je daar? Trobi Luna en Bilal Wahib. Welke Nederlandstalige hits kennen we eigenlijk nog verder met bed in de titel? Nou, vooralsnog komen we niet verder dan Egbert Douwe, zowel Rob Oud, die met het nummer Kom uit de bed steen, mijn liefste, in 1968 zelfs een nummer 1 hit scoorde. Weet jij er nog een? Want met alleen dit nummer blijft het aantal vrij laag. Misschien dat de trio Trobi, Luna en Bilal Wahib hier nu eens verandering in kan brengen. Trobi die werkt al eerder met Bilal Wahib voor zijn enige hit Love Song uit 2023. En Luna die tippert sinds haar Birds of a Feather cover stevig aan de weg. En troffen we afgelopen jaar 3 maal in onze Nederlandse top 10 aan. Dit is hun nieuwe single In Je Bed van Trobi, Luna en Bilal Wahib. Het is een tip voor de top 10 van volgende week. Door met de bovenste 4 van deze week. We hebben nog een nieuw binnenkomer te goed. Waar staat die? Ik zal niet langer in spanning laten, want Justin de Wild komt vlak voor het erepodium de lijst nieuw binnen. Zijn hit Cheerio staat nieuw op
0: nummer 4.

Justin de Wild en Cheerio. Het begint zo langzamerhand een goede gewoonte te worden. In het voorjaar breekt een nieuwe Nederlandstalige zanger door met een vrolijke, gezellige hit die je dan maanden erna veel hoort op zomerfeesten, braderieën, festivals. Eerder deden onder andere Mart Hoogkamer dat met Ik ga zwemmen, Marco Schuitmaker met Engelbewaarder, Robert van Hemert met Zoet, Zout, Zuur. En de nieuwste in dat rijtje is dus Justin de Wild. De 22-jarige zanger uit Veenendaal wordt al jaren veel geboekt op allerlei feesten en evenementen. Maar nu heeft hij zijn eerste echte hit te pakken. Cheerio is de titel van Justin's doorbraak. Hij schreef hem samen met onder andere Jeffrey Heesen, die begin dit jaar zelf nog in onze tipperaden stond met het nummer Meisje, samen met Afro Bros, Billy Dance en Brace. Justin de Wild, onthoud die naam. Met Cheerio komt deze week huishoog nieuw binnen op nummer 4. Zo dadelijk het erepodium. De nummers 3, 2 en 1. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En ver ook hoor. En dat doen we met de Nederlandse cabaretier, kunstschilder en dichter Toon Hermans. Hij werd als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret beschouwd, samen met Wim Sonneveld en Wim Kan. De single Mien, waar is mijn feestneus? Kwam uit de koker van de Nederlandse radio- en televisiepresentator en muziekproducent Willem Duis. En zijn platenlabel natuurlijk. Willem Duis die dacht in eerste instantie aan Wim Sonneveld voor de uitvoering, maar die wilde daar niet aan. En na een goed gesprek tussen Willem Duis en Toon Hermans kwam het voor elkaar. Vervolgens zong Toon zijn partij in korte tijd in. En tot slot werd er nog een geinig koortje opgenomen met klinkende theeglazen. Bespeeld door Willem Duis. Die was op dat moment, op het goede moment, even langsgekomen. En is dus te horen op de theeglazen. Uiteraard mag Toon het liedje ook zingen in het televisieprogramma van Willem Duis. Voor de vuist weg. Uiteindelijk worden er 123.000 singles van deze single verkocht. Ook in onze Nederlandse top 10 deed Toon het erg goed. Vanaf half januari 1968 stond hij 11 weken genoteerd in onze lijst, waarvan hij er 7 bovenaan stond op nummer 1.

0: Hatje. We gingen 58 jaar terug in de tijd. Naar 1968, vanaf half januari, stond Toon Hermans 11 weken genoteerd in onze lijst met dit Mien, wat is mijn feestneus? 7 weken stond hij bovenaan op nummer 1. En van 1968, nu naar het heden. Het is vandaag moederdag, zondag 10 mei 2026. De top 3 van de Nederlandse top 10. Hoe ziet hij eruit? Wie staat er op 1? Wie staat er op 2? En wie staat er op...
1: Nummer 3.

0: 9. Twee weken geleden stonden ze nog op nummer 1. Maar vorige week zakten ze van 1 naar nummer 2. En deze week doen ze daar nog een schepje over, bovenop, ja. En zakken ze nog een plekje van 2 naar nummer 3. Over 5 dagen staan ze in het Gelderdoom in Arnhem. Voor 10 concerten op 15, 16 en 17. 22, 23, 24 en 25 mei. 29, 30 en 31 mei. Ze gaan precies 1 jaar nadat alles stil viel. Gewoon verder waar ze gebleven waren. 10 bijna totaal uitverkochte concerten dus in het Gelderdoom. En volgens mij is alleen voor zaterdag zijn nog wat kaarten. Nu ja, je kan gewoon even op de website kijken natuurlijk. suzanneenfreek.nl/Gelderdoom. Dan de bovenste 2 van de Nederlandse top 10. Robert van Hemert en Donnie hebben we nog niet gehad. En de nummer 1 van vorige week. Another samen met 54 Ultra. Die klom vorige week naar de bovenste positie. Wie staat er deze week op nummer 1? Het blijft spannend. Ik ga het nu aan je laten horen.
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: En hup, daar gaat weer een champagnefles open voor Robert van Hemert en Donny. Want ze stijgen in hun tiende week toch weer een plekje van 3 naar nummer 2. Met Moet dat nou? Straks de nummer 1. Ik heb het al een beetje verraden, een beetje verklapt. Je hoort hem zo dadelijk. Eerst nog even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. Eén plaats zat daar niet meer bij. Dat was die van Samuel Welte en Bankzitters. Het nummer Uitslover stond 8 weken in de lijst. Kwam ooit tot nummer 2. Vorige week nog op nummer 10 op het randje. Nu uit de lijst verdwenen. Deze week op het randje Zoe Levi. Ook alweer 10 weken in de lijst. Sluit me in je armen. Zakt van 7 naar nummer 10. 9 blijft 9. Donny en Senna. Het nummer Waar blijf je nou? En ook 8 blijft 8. Sommieu en Dark Before the Dawn. Milo laat het lukken, samen met Lil Kleine. Ze zakken van 1 naar 3 naar 5. Deze week naar nummer 7. Stappen van 2. Lijntje gaat op weg naar de uitgang. 6 blijft 6. Fresh, KM en Lassa. Bare Minimum, tussen haakjes Starboy. En van 4 naar 5, 1 plaatsje verlies voor Snelle. En Laat het licht aan. De eerste en enige nieuw binnenkomer komt huizenhoog binnen op nummer 4. Justin de Wild en Cheerio. Van 2 naar 3 gezakt, Susanna Freek en Halverwege. En het andere duo zojuist gehoord, Robert van Hemert en Donny. Zij stijgen van 3 naar 2 met Moet dat nou? En dan de nummer 1 van deze week. Vorige week stegen ze al van 2 naar nummer 1. En deze week boeken ze nog een weekje bij. 5 weken in totaal nu. Another en 54 Ultra. Talk to You is ook deze week de...

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesser.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het Hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesbos.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Hyperlokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: I told myself, life is short.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van De Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Op morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: altijd bij jou in de buurt. Radio
1: Aalsmeer. Al 30 jaar. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
0: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.
4: When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me. But I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. I was real happy.

0: Welkom kijkers en luisteraars bij weer een nieuwe uitzending van Live Regio Voetbal. En hij is gepast op Moedersdag, toch? Of niet, Marcelo?
1: Ja, dit is perfect voor Moederdag. Ja, beter kan niet.
0: Toch? Oké. En gelijk onze mystery guest. Wie gaat de zware schoenen van Gerald Tevredes vullen? Dat ben jij, Marcelo. Vriend van de show.
1: Ja, ongelooflijk. Ik ben blij dat ik weer mag aansluiten bij jullie. En dat ik Gerald mag vervangen vandaag. En laten we er een mooi uurtje van maken.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Nee, we zijn ook blij dat je er bent. Want je bent een druk man. Daar gaan we het straks over hebben. Want je bent stadionspeaker daar bij gewoon Almere. Toch Almere City gewoon doe je daar gewoon. Volgens mij nog niet het eerste.
1: Nee, dat klopt. Ik ben stand-in, zoals dat mooi heet, bij het eerste elftal. Ik ben wel betrokken bij het eerste elftal, want ik bedien wel het scorebord en doe de muziek in het stadion. Huh? En als de stadionspeaker er een keer niet is, dan mag ik het overnemen. Okay. Dus dat is al 6 keer gebeurd dit seizoen, dus ik mag niet klagen.
0: We gaan er straks daar verder op in, ook al hebben we maar een uurtje. En wie weet, een uurtje gaat snel voorbij. Dus dan laten we gelijk beginnen met nieuws van de week, Marcelo.
1: Ja, mijn nieuws van de week is toch ook weer gerelateerd aan Almere City. Want wij hebben gisteravond de halve finale van de play-offs weten te behalen. We speelden gisteravond tegen de Graafschap uit. Hadden daar een goed resultaat, 2-2. Want we hadden de heenwedstrijd met 3-1 gewonnen afgelopen woensdag. Dus dat betekent dat we weer een rondje verder mogen. En we treffen nu aankomende woensdag en zaterdag Willem II. En dan hopen we daarna dat we hopelijk de finale gaan halen. En dan mogen aantreffen tegen Volendam of Telstar.
0: Oké, dus spannende tijden. En wie weet mag je misschien nog wel iets gaan oproepen daar als de hoofdoproeper ziek wordt. Ja, Hopen we natuurlijk niet.
1: Nee, dikke shout-out naar Tim de Vries. Dat is onze stadionspeaker. Goede vriend van mij ook. Dus ik hoop niet dat hij ziek wordt, want hij kijkt ook heel erg uit naar die laatste potjes.
0: Oké, dan gaan we snel verder naar mijn nieuws van de week. En dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met het gala. De data is bekend wanneer we het gala gaan houden. Dat is 21 juni is dat geworden. En niet zomaar een locatie, want vorig jaar, hadden we een hele mooie locatie, de Champagne Room. Last minute kregen we geen vergunning van de gemeente van Aalsmeer. Dus toen zijn we verplaatst naar een cafeetje hier. Was ook super gezellig. Kenny B was daar. Was gewoon hartstikke top. Maar nu hebben we alles geregeld en we hebben gewoon de Champagne Room. Dus dat is in ieder geval helemaal in orde. Daarnaast hebben we ook al toezeggingen gekregen van de diverse artiesten die komen optreden. Het zijn allemaal oude artiesten van de week die dan langskomen en die gaan dan lekker live voor ons rocken. Plus, we hebben super lekker eten. We hebben Surinaamse sushi. Het zijn Surinaamse hapjes verpakt in een soort sushi-achtige tafereel. Het is van Koken met Babel. Super bekend. Gaat heel viraal op Instagram en dat soort dingen. Dat is hartstikke top. En natuurlijk sluiten we af dat avond. Lekker feesten met een DJ. Dus dat wordt top. Heb je het al in je agenda gezet?
1: Hij staat in mijn agenda, ja. Dus ja. 21 juni staat geblokt. Nee. En ik hoop voor vele mensen die kijken vandaag ook dat die goed geblokt staat in de agenda.
0: Ik hoop het wel, want als het goed is, wordt het echt een topavond. Vorig jaar was het al top. Ieder jaar wordt het beter. En wij groeien ook en leren ook. En worden natuurlijk ook steeds handiger erin. Maar die avond is natuurlijk alles is natuurlijk vrijblijvend. En iedereen die komt, die hoeft natuurlijk geen geld mee te nemen. Maar er is natuurlijk wel wat aan vast. Want we hebben natuurlijk wel betaald worden, weet je. Dus als er nog sponsoren zijn die denken van hey, ik vind het hartstikke leuk om geassocieerd te worden met het Ton Ooyerschalen is dat trouwens. Ja, dan ben je hartstikke welkom. Kan je ons een DM'tje sturen. En daarin wordt je bedrijf, je zaak, wordt de hele maand wordt in het zonnetje gezet. Want vanaf de 21 mei of vanaf 18 mei, wanneer de stembussen open zijn, gaan wij continu het posten. Wie zijn onze sponsoren? Wie daar dan het mede mogelijk maken? Dus, als je dat denkt van, hey, ik lijkt me wel leuk om met mijn bedrijf het amateurvoetbal een warm hart toe te dragen. Dan zou het leuk zijn als je ons even een DM'tje stuurt. Het gala wordt trouwens ook live uitgezonden op radio en televisie. Via Radio Aalsmeer. Ik bedoel, je ziet hem daar mooi staan, dit mooie poster naast je. Dat is, als je denkt van, hey, ik zou het wel leuk vinden om met mijn bedrijf of zaak of wat dan ook, zeg maar te denken van, ja, ik vind het toch leuk om die jongens te sponsoren. En dan ben je van harte welkom. En dan hopen dat het een topavond wordt. Toch of niet, Marcelo?
1: Ja, ik zeg helemaal eens. En ik zou op willen roepen aan alle sponsoren die nu denken van... Twijfel. Die mannen doen echt goed werk, kan ik zeggen. En ik heb al een keer mogen helpen met het gala. En het is echt fantastisch. En er wordt ook heel veel op gestemd en heel veel bekeken op Instagram. Dus ik denk dat het voor je bedrijf ook nog eens goed is. Dus help die mannen.
0: Thanks, Marcelo. Dat is een mooie pitch. Hey, op zo'n mooi bruggetje kunnen we gelijk doorgaan naar wedstrijd van de week. Ik was gisteren bij Zwanenburg. Die moest het opnemen tegen Hertha. En de beide trainers kennen we. Mitch hebben we hier in de uitzending gehad. Die is ook gelijk genomineerd. Want vorig seizoen zijn ze vanuit de vijfde klasse gepromoveerd naar de vierde klasse. Ivan Lond, die kennen we ook. Die is ook vriend van de show. Die is al, volgens mij is hij nu met bijna zijn derde seizoen bezig bij Hertha. Hij heeft voor 3 jaar getekend. Volgend seizoen wordt zijn laatste seizoen. Hij heeft ook zijn UEFB heeft hij gehaald. En hij zei vooraf van, nou Jules, ze zijn al hier... feesten aan het treffen voor zometeen. Maar dat gaat mooi niet gebeuren. Want wij zijn niet van plan om hier te verliezen. Integendeel, we willen gewoon winnen. We gaan over de hele linie gaan we 1-1 spelen. En we gaan ze gewoon verrassen. Dus ik was best wel benieuwd. Ik heb ook Mitch voor de camera gehad. De trainer van Zwanenburg. Want 2 weken geleden konden ze ook... het kampioenschap binnenkrijgen. En toen moesten ze tegen... je zei altijd zien, hè, wanneer je erop moet komen.
1: Dan heb je altijd, hè.
0: De oude ploeg van Ricky Koemar hier in Amstelveen.
1: AMVJ, ja.
0: Ze moesten tegen AMVJ en ze verloren. Dus ik vroeg aan ze, zijn jullie nu fit? Is iedereen de zenuwen voorbij? Hij zei, ja, nou, als het goed is, moet het gewoon vandaag gebeuren. En... de wedstrijd begon leuk, moet ik zeggen. Want toch altijd denk je, vierde klasse, wat kan je verwachten? Weet je? Ik bedoel, soms krijg je een vierde klasse, dus je denkt van, nou, dat, weet je, dat doet pijn in mijn ogen. Maar ik vond het echt goed voetbal. En vooral ook omdat Hertha, die wou daar ook gewoon echt punten winnen. En ze kwamen ook, zoals de trainer zei, over het hele veld hebben ze 1-1 gespeeld. En dat verraste Zwanenburg wel. Waardoor Zwanenburg wat meer naar achteren toe ging spelen. En Hertha die ging steeds de lange bal zoeken en speelde op een gegeven moment gewoon bijna met 4 spitsen. Ja, als je overal 1-1 speelt, dan speel je gewoon eigenlijk met 3 spitsen en 10 ook hoog. Weet je, dus Zwanenburg was daar een beetje van onder de indruk en ze moesten een beetje wennen. Maar toen ze eenmaal een beetje door hadden hoe Zwanenburg hoe Hertha ze wou bespelen... kwamen ze er wel meerder uit. Ze hadden een hele goede nummer 10. Nigel heet die. Jonge gozer. Want over het algemeen hebben ze... De leeftijd van Zwanenburg is volgens mij 28, 29. En dat is echt een jongen van, ik denk, 22, 23 jaar. Dus, en hij viel al op. Had een hele mooie actie in huis. Had veel lef. Durfde veel. De beste kansen in de eerste helft waren voor Zwanenburg. Ondanks dat... gingen we 0-0 rusten. Toen dacht ik... Ik had eigenlijk, om even nog terug te komen... Ik had vooraf al voorspeld van... Ik dacht van ja... Ik ga er niet vanuit dat er veel doelpunten komen. Ik denk dat het een 1-0 gaat worden voor de Zwanenburg. En dat ze dan het kampioenschap gewoon lekker gaan vieren. Maar het was 0-0. Ook... ja, ik kan het eigenlijk al gelijk flappen. Het is 0-0 gebleven.
1: Ongelooflijk, hè? Ja. Hey, je bouwt er mooi op.
0: Ja, het is 0-0 gebleven. En het mooie ervan is... vanwege dus dat doelsaldo kunnen ze eigenlijk al niet meer ingehaald worden. Want ze hebben zo'n hoog doelsaldo dat het eigenlijk is altijd gewoon een extra punt, hè? Ja. Het doelsaldo. Dus ze hebben het kampioenschap kunnen vieren. En het is toch best wel knap, want ze zijn vorig seizoen gepromoveerd van de vierde klasse naar de vijfde. Of van de vijfde naar de vierde klasse. En dan denk je van nou, weet je, vierde klasse zou je toch een beetje misschien moeten aanpassen, een beetje moeten wennen. Maar ze hebben vanaf kiet af aan, hebben ze bovenaan meegedaan en het eindstand het kampioenschap binnengesleept.
1: Dat is een dubbele promotie, dat is altijd lekker.
0: Nee, zeker. En de trainer ook, die is genomineerd voor trainer van het jaar. En onze DM, ja, die stroomde al vol met van ja, als Mitch die kampioenschap binnenhaalt, dan wordt het wel heel lastig om hem niet... om hem niet trainer van het jaar te laten maken. Maar ja, wij hebben het niet in handen, hè?
1: Nee, wij hebben het niet in handen. Dat hebben onze volgers. Dus die moeten vooral stemmen. En dan gaan we 21 juni zien of het waar is wat de volgers denken.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja. En je mag alleen maar stemmen als je ons volgt. Dus als je ons niet volgt, kan je wel stemmen. Maar dan telt je stem niet. Weet je? En dat kan je allemaal mooi zien wie je volgt. Dus het is een heel klein moeite om eventjes die volgknopje te drukken. En dan kan je gewoon stemmen. En dan telt je stem ook gewoon mee. En dan kan je je favoriete trainer, speler, keeper, kan je dan gewoon lekker een prijs gunnen.
1: Ja, en dat niet alleen. Ik denk dat het heerlijk is om elke week op Instagram dat jullie de wedstrijd van de week doen. Om gewoon langs alle berichten te kijken. Om die wedstrijd een soort van helemaal te beleven. En dat is gewoon, denk ik, als voetbalfan überhaupt gewoon heerlijk om de amateurwereld zo een beetje te zien. Dus daarom is het ook gewoon handig om te volgen.
0: Klopt, inderdaad. Het is een mooi bruggetje. Dan gaan we door naar rondje langs de velden. En dan komen we uit in die eerste klasse F. Dat is een van de zwaarste eerste klassen die er de laatste tijd zijn geweest. En dan pak ik hem even snel erbij. Ik moet even... Oh. Even geleid, even wat zachter. Pak hem even gelijk snel erbij. Die eerste klasse, dan komen we uit... Ik maak een foutje, man. Marcel, maar ja, zie je, Jelly is het niet. We komen natuurlijk uit in die vierde divisie. Ja, daar komen we natuurlijk uit. Ja, dat is...
1: De Jos Watergasmeer divisie van... waar Alsmeer een kleine revanche heb geboekt... na de bekeruitschakeling bij Jos... waar ze een pak op de broek kregen met 5-1. Hebben ze dat even dunnetjes overgedaan dit weekend. Jos Watergasmeer stond op pole position... om kampioen te worden in die vierde divisie. Alleen,

0: Dorp, ja.
1: Die hebben vandaag gewonnen van Hoofddorp. En dan komen we naar die andere uitslagen daar in die vierde divisie. En dan is het ook toch weer Ajax die... Die moet woensdag de finale van de beker spelen.
0: Ja.
1: Maar in de competitie gaat het niet zo goed. Ik ben benieuwd wat voor hun belangrijker is. Handhaving in die vierde divisie of de beker winnen? Wat denk je?
0: Ja, kijk, die wedstrijd, die bekerfinale is aankomende woensdag. Dus voor die laatste wedstrijden moeten ze toch nog even wachten. Dus ze weten na woensdag of ze de beker hebben gewonnen, ja of nee. En we kunnen pas daarna beoordelen of dat invloed heeft natuurlijk op hun prestaties in de vierde divisie.
1: Nee, klopt inderdaad. Victoria. Victoria die speelt gelijk tegen Odin. Maar een nog een grotere uitslag. Dat is SJC. Die verliest zwaar van DVVA met 0-4. Dat zijn zware uitslagen. Ja.
0: En de show moet het ook wel heel eerlijk zeggen. Dat DVVA doet het wel echt fantastisch weer. Hè, in die vierde divisie. Het is toch ongelooflijk knap als je ziet waar zij vandaan komen. Tweede klasse natuurlijk. En dan dat je dit zo blijft presteren in die vierde divisie vind ik persoonlijk erg knap. En 0-4 is toch wel echt een uitslag die staat.
1: Klopt, inderdaad. Ook over een grote uitslag. Het is, de trainer is daar gestopt bij Zwift. Wilfred den Bree, die zag het niet meer zitten. Dus het is overgenomen. Maar die krijgen het ook heel erg moeilijk. En die verliezen uit van de AFC 34 verliezen ze met 5-0. Dus ja. Dat zijn ook serieuze uitslagen. Dan komen we pas in die eerste klasse F. Ik was net iets te vroeg. En dan kom ik toch bij Putten uit. Want Putten die had afscheid genomen van hun trainer van Oostrum. Of sorry, Putten, ik bedoel Unicum. Unicum had afscheid genomen van hun trainer. En ik was benieuwd van. Weet je, hoe gaan ze daarmee om? En ze spelen thuis 3-3 tegen Roda. Dus is toch altijd verrassend om af te wachten van wat een ploegje doet als de trainer weg is.
0: Het is vaak natuurlijk dat als een trainer ontslagen wordt en het loopt niet zo lekker is, dan krijg je bij heel veel ploegen een shock-effect. En dan zie je opeens dat er wat gebeurt. Ik denk dat als je de Eredivisie kijkt dit seizoen, dat bij Heracles bijvoorbeeld ook gebeurde. Ging de trainer eruit, Bassie Bum. En toen speelden ze hun eerste wedstrijd tegen PEC Zwolle volgens mij. Wonnen ze met 8-2. Dat is altijd een hele gekke gewaarwording. Maar over het algemeen, als een ploeg echt niet goed genoeg is, dan... dan gaat het toch, gaan ze toch kopje onder uiteindelijk.
1: Ja, klopt. Wie een ploegje die ik dacht van, die hadden het lek een klein beetje boven. Of tenminste, de Zuidvogels, die wonnen de laatste twee wedstrijden achter elkaar. Ze moesten nu eigenlijk ook tegen een ploeg die het een beetje lastig had. VVOG, een oude vierde divisie. Verliezen thuis met 1-2. Dus ze zitten weer aan de verkeerde kant te kijken. Vriend van de show... trainer van BFC. Die verliest uit van de toekomstige kampioen Berkum. Dat is in principe appeltje-eitje voor die mannen daar zo. Dan pakken we gelijk die eerste klasse A. Daar is het ook best wel spannend. Want vandaag kon uit Geest, die kon vandaag kampioen worden daar zo. Dat hebben ze laten liggen.
0: Het is wat, hè, de laatste week met de teams die kampioen kunnen worden. Als ik jou zo een beetje hoor, spelen best wel ploegen de titel.
1: Klopt, vandaag konden nog meer, of gisteren konden nog meer ploegen kampioen worden. Daar gaan we het straks over hebben, want die komen we straks tegen. Maar uit Geest, die speelt gelijk uit bij Kolping Boys 2-2. 2-2. En Olympia Haarlem die verliest uit van Fios met 1-0. WV die verliest ook. Dat is de nummer 2. Die kon het nog spannend maken, maar die krijgt thuis van ZOB. De nieuwe ploeg van Imdat. Wie het ook wel weer goed doet, wie het op de rails hebben, zijn de jongens van Forsters. Die winnen 0-4 uit bij het begon op Klompen.
0: Ja.
1: En ze begonnen een beetje kwakkelend, maar ze doen het weer toch weer goed.
0: Het is wel een goede ploeg hoor. En allemaal jonge jongens natuurlijk. Volgens mij voetballen die jongens ook allemaal in de zaal hoog. En het zijn allemaal technische gastjes. Ik heb ze vorig jaar bij Buitenboys heb ik ze zien spelen. Maar dat was wel echt dat ik dacht van poeh. Toen speelden ze nog in de tweede klasse. Maar dat je af en toe dacht van het niveau ligt verschrikkelijk hoog. Jij refereerde net aan de vierde klasse. Wat kan je verwachten? Maar soms is het niveau... toch best hoog dat je best wel verbaasd bent van... oh, het ziet

0: echt goed uit. Dus het is leuk om te horen dat het met hun ook de goede kant op gaat.
1: Ja, nee, inderdaad. Dan maken we een sprongetje naar die eerste klasse B. En dan komen we uit bij Lichtmeer Vogels. Die speelt thuis gelijk tegen Alphense Boys. Het is best wel een knappe prestatie. Want Alphense Boys is toch een club die toch best wel richting vierde divisie wilt. En volgens mij misschien zelf wel hoger als je naar je jeugd kijkt.
0: Jazeker. Ik denk dat Alphense Boys... ik werk natuurlijk zelf bij Almere City. En wij krijgen best wel vaak jeugdteams van Alphense Boys op bezoek. Dan is je leidt natuurlijk op. En zij krijgen veel spelers van hun. Gaan natuurlijk ook naar betaald voetbalorganisaties. Maar ja, je probeert ook de spelers die wel blijven hangen natuurlijk op te leiden voor je eerste elftal. En dan zou eigenlijk een club als Alphense Boys, als je ziet hoe hoog ze spelen met hun jeugd, hoger moeten spelen in de voetbalpyramide. En dan is eerste klasse best laag.
1: Ja, inderdaad. Dan gaan we door naar die tweede klasse A. Daarin staat de LFC... doet goede zaken. En die moesten tegen vriend van de show, Koen. En ze winnen 2-0. Het is daar best wel bovenin redelijk spannend. Onderin is het ook best wel spannend. Want Amstelveen Heemraad die wint 4-1. En van ZPC. En het is best wel spannend, want die zitten op een degradatieplekje daar. Wie al sowieso gedegradeerd is en die hebben ook weer verloren, dat is Arsenal. Die dit seizoen helemaal geen potten kunnen breken. Dat is,
0: dat is jammer, want onze ook een vriend van de show die is daar natuurlijk capitano. Maar die moet helaas een trapje lager volgend seizoen.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat, als we toch als we dan gaan we naar die tweede klasse B. Daarin was nu Utrecht. Deed hele goede zaken. Bleef lang mee bij Woudenberg voor die kampioenschap. Maar die heeft toch moeten afhaken. En die verliest nu ook weer van Utrecht. Verliezen ze ook weer van Edo Utrecht in de slotminuten. Nog een paar leuke uitslagen in die is Woudenberg. Die eigenlijk al richting kampioenschapkoers was. Die speelt gelijk tegen Montfort. Wordt 2-2. De Bilt die speelt gelijk tegen VVJ. En dat zijn eigenlijk best wel de leuke uitslagen in die pool. We komen nog straks naar die tweede klasse G. Want daar is het rondje Almere eigenlijk. Ja. Die jij in principe over gaat nemen. Daar is ook best wel spannend. Dan die derde klasse B. Even snel voor we dan de muziek toe gaan. Daar is het ook super spannend daarin. Buitenvelder die speelt gelijk tegen AFC. En ik denk dat ze daarmee het kampioenschap... eigenlijk voorspelen daar buitenvoor. Die heel lang meedeed voor het kampioenschap. Maar die toch afgehaakt zijn. RKDS. Die blijft goed meedoen. Knap. Dat ze op plek 2 staan. En die winnen tegen de ploeg van Noordi Wouter. DWS. Ook hele goede zaken op plek 3. Die halen ook uit tegen OFC met 3-8.
0: Dat zijn dat zijn wel uitslagen natuurlijk. Hè?
1: Klopt. En ook een ploeg die lang meedeed voor het kampioenschap. Is van Donny Kessings. SDZ. Die moesten uit naar Dios. En die winnen 2-1. Dus dat zijn de uitslagen. We komen straks terug met het vervolg van Rondje langs de velden. En ook nog even te kijken wat Marcelo allemaal doet. Want... het is maar een uurtje, dus blijf bij ons voor het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal.

0: Dat was snel. We zijn weer terug met het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal. En we waren gebleven bij de derde klasse. Volgens mij waren we bij de derde klasse B gebleven. We gaan nu naar die derde klasse C. En daarin komen we uit bij Eemnes. Dat is ook een vriend van de show, Bart Vos. Die verliest met 1-2. Van eigenlijk directe concurrenten eigenlijk... Even kijken hoor, mijn ogen zijn een beetje slecht. Achterveld verliezen ze van. Ik word op leeftijd.
1: Of even langs de specsavers.
0: Klopt, inderdaad, ja. Een grote uitslag. Larbi van Laren. En toevallig, zijn contract is verlengd. Maar hij gaat uit met 6-1, 6-1 eraf van Wasmeer. Dat zijn
1: behoorlijke uitslagen, net zoals die 3-8 van net. En dat is niet lekker in een week dat je je contract hebt verlengd, dat je dan 6-1 op de broek krijgt.
0: Nee, inderdaad.
1: Maar het kan altijd een keer gebeuren.
0: Klopt. Dan komen we in die vierde klasse. En ik had het net al een klein beetje erover, over ploegen die kampioen konden worden. Diemen, die kon kampioen worden. Ja. En die moesten uit naar Geuzenmiddenmeer.
1: Ja, die liepen Avernij op. Die gingen met 3-1 onderuit. Waardoor de nummer 2 nog kans heeft.
0: Klopt, en dat is Forza toch, of niet?
1: Ja, Forza Almere, ja. Die hebben nog een kans op de titel. Ja, dat staat al een beetje in het rondje Almere. Maar die kunnen we dus een kleine spoiler kunnen we al geven. Maar zij wonnen hun wedstrijd met 1-5 van Zuidoost United. En doen nog mee om de titel. En dat is nog één wedstrijd. Dus dat wordt alles of niets.
0: Wat ook verbaasd was, de trainer is ook genomineerd voor de trainer van het jaar. Dus Orson met DTA. Die verliezen gewoon 2 keer op rij. Ze verliezen vorige week en nu verliezen ze ook uit bij Nederhorst. Ik vind dat best wel schrikken. Dat ze wat toch meer verwacht van DTA.
1: Ja, is het show. Ik denk altijd van in het einde van het seizoen merk je gewoon een beetje dat als de druk erop komt en de spanning erop komt, dat er opeens hele rare uitslagen komen. En zeker als teams tegen degradatie voetballen, dan voelt het een beetje als hun laatste kans. En dan voetballen ze over het algemeen nog beter. En dan zie je soms gekke uitslagen voorbij komen.
0: Ja, nee, klopt. Volgens mij hebben we alle uitslagen wel een klein beetje gehad. Ik wil het eigenlijk even over jou hebben. Marcelo, de laatste keer dat we je zagen, was jij trainer. Naast je zit nog zo'n hele mooi shirt naast je, weet je, van dat je kampioen bent geworden, divisie.
1: Ja.
0: Doe je nu precies allemaal? En hoe is het zo gekomen dat je opeens stadionspeaker bent geworden, stadionspreker?
1: Ja, dat is een bijzonder verhaal aan zich. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden, omdat we maar een uur de tijd hebben. Dus anders gaan we de uitzending niet halen, denk ik. Maar mijn verloofde en ik zijn verhuisd naar Almere. Nadat wij, of in ieder geval dat ik kampioen werd bij Sporting Martínez bij de onder 13, zijn wij naar Almere verhuisd. En toen zocht ik wat in de voetbal. Heb ik bij Almere aangegeven dat ik wou doen. Alleen zeiden niks beschikbaar. En toen zei ik van, nou, vind ik echt heel erg jammer. Ik zou graag wat willen doen. Maar toen hebben ze mij contactgegevens behouden. En toen zat ik lekker op het strand te chillen in Italië. Toen werd ik gebeld door de hoofdjeugdopleiding of ik stadionspeaker bij de jeugd wou worden. En zo ben ik er ingerold. En nu zit ik alweer in mijn derde seizoen. En dan heb ik inmiddels sinds dit seizoen ook een contract bij de club. Dus dat is supermooi en verdienstelijk voor het werk wat ik de afgelopen 3 jaar heb gedaan. En ik kan ook vertellen dat ik afgelopen week een mondeling akkoord heb voor volgend seizoen. Dus ik blijf nog even.
0: Oké, dus mooi. Gefeliciteerd. Lekker, maar het is mooi om te zien. En wat moet ik dan zien? Hoe ziet zo'n dag in het leven uit van een stadionspeaker, Marcel?
1: Nou ja, wij hebben een onder 14, onder 15, onder 16, onder 17 en onder 19. En dan Jong Almere City. Die spelen allemaal op het Ruitenair Academyveld. Dus mijn dag ziet er meestal uit dat ik op zaterdagochtend om 9 uur op de club ben. De eerste wedstrijd is om 10 uur. Nou, dan zet ik de muziek een beetje aan. En dan ga ik me een beetje voorbereiden op de wedstrijd. Dan gooi ik het scorebord aan. Zet ik de spelers erin. Die hebben allemaal foto's met een rugnummer. Dus die zet ik er dan allemaal in. En dan maak ik eigenlijk een tekstje op een papiertje met wat informatie over de tegenstander, over ons en het programma wat er die dag is. En dan heet ik iedereen welkom een kwartier voor de wedstrijd en vertel ik de opstellingen van de tegenstander en de wissels van ons. En dan 5 minuten voor de wedstrijd komen ongeveer de spelers op en dan zet ik de opkomsttune aan. En dan net voor de wedstrijd, zeg maar, als zij klaarstaan, dan roep ik alle spelers om. En tijdens de wedstrijd, net zoals een echte stadionspeaker, bij alle goals en alle wissels hoor je mij.
0: Oké. Okay. Nee. Want je doet het nu bij de jeugd, dus onder de 23?
1: Ja, ook. Dus Jong Almere, ja. En dat is wel heel leuk, want die spelen in de tweede divisie. En dat is echt serieus niveau, want dat is natuurlijk één niveau onder de keukenkampioen divisie natuurlijk. En dat zie je ook aan het voetbal. En we hebben gisteren gespeeld tegen RKV Volendam, tegen oud-trainer van FC Alsmeert, Ted Verdonschot.
0: Ja.
1: En na 0-2 achterstand in de eerste helft wisten we het om te buigen. Wonnen we met 3-2. En dat zijn hele belangrijke punten, want we zijn in strijd om handhaving. Voor ons werkt dat net iets anders bij Jong Almere. Wij moeten in het linker rijtje eindigen of boven Jong Sparta. En anders moeten we na competitie spelen tegen de landskampioen van de onder 21 competitie. Dus het is nogal spannend. We staan nu op de 10e plaats. We hebben nog 2 wedstrijden te gaan. Wel 2 keer tegen een team uit het rechter rijtje. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat we gaan handhaven en in het linker rijtje gaan eindigen.
0: Oké. En hoe zit het met de ambitie? Want je doet nu de jeugd. Je had het net al over van jullie gaan misschien weer terug naar het allerhoogste niveau.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Nog 4 wedstrijden, als het goed is dan toch, of niet?
1: Ja.
0: Hoe zit het met jouw ambitie, Marcelo? Is het...
1: Kijk, ja, ik kan het niet onder stoelen of banken schrijven dat het doel wel in de toekomst is om ooit stadionspeaker te worden van het eerste elftal. Omdat dat mijn allergrootste droom is. Nou, die droom is een soort van al uitgekomen omdat ik al 6 wedstrijden heb gedaan dit seizoen. Dus dat is al heel fijn. Ik heb als kind altijd de droom gehad om iets in het professionele voetbal te doen. Maar ik had, zoals gezegd, 2 linkerbenen. Dus voetballen kon ik niet helaas. Dus ik ben blij dat het met mijn stem is gelukt.
0: Oké. En trainen zelf nog? Want je bent zelf ook trainer geweest. Hoe zit het daarmee? Of is dat helemaal gepasseerd station?
1: Ja, net zoals het toernooi organiseren is eigenlijk een hele gepasseerd station. Het is nu in combinatie met mijn huidige werk in Amsterdam, waar ik ook al 6,5 jaar werk, Woest-Zuid, is het gewoon too much om nu nog dat op te gaan pakken. Ik denk dat de combinatie met Almere City uitstekend is, maar ik maak soms weken van 45 tot 50 uur en dan moet je ook een beetje tijd voor de rest vrijhouden voor ook vrouw Lief die thuis zit natuurlijk, die wil ook af en toe wat aandacht.
0: Inderdaad. En heb je nog contact met je oude club Sporting Martínez?
1: Ja, soms. Heel soms. Niet heel vaak. Maar ik heb vooral nog contact met spelers die ik in mijn selectie heb gehad. Ze zijn toevallig, zijn een paar spelers ook komen kijken tegen SCM toen ik stadionspeaker was. Dus dat was ook heel leuk. En het gaat allemaal heel goed met ze. Een paar jongens spelen ook nu bij betaald voetbalclubs. Dus dat is ook een hele mooie ontwikkeling. Onder andere 1 speler, Rens, die speelt nu bij Heerenveen. Die heeft al 2 keer tegen Almere gespeeld dat ik stadionspeaker was. Dus dat is natuurlijk wel weer mooi. Dat soort dingen lopen dan zo. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus dat is ook mooi.
0: Oké. Jill is er niet, maar we hebben toch gewoon...
2: Het rondje Almere. Met onze inside man. Jill tevreden. Houdt u op de hoogte. Rangen, standen. Quotes van trainers. En het laatste nieuws. Hier is Jill.
0: Bijna. Ja, iemand die op Jerrel lijkt.
1: Ik lijkt niet op Jerrel. Maar jongens, ik heb de eer om het rondje Almere te doen vandaag. Dus hier gaat hij. Nou, we hadden het net over Fortuna Almere gehad. Dus die laten we schieten. Maar in de tweede klasse heeft Waterwijk uitstekende zaken gedaan. Want zowel Waterwijk als Buitenboys zijn nog in volle strijd om handhaving. En Waterwijk heeft 0-2 gewonnen van STO. En die maken kans op een periode.
0: Klopt, inderdaad. Dicht bij elkaar daar. Hè? Ja. Want ze staan op nummer 2 in die, tweede periode. Achter Go Ahead Kampen. Maar Go Ahead die gaat kampioen worden, toch of niet?
1: Ja, die staan volgens mij 6 punten los nu. Dus dat is een formaliteit.
0: Dus dat betekent dat ze Lunteren onder hun moeten houden. En Lunteren die staat op 19 punten. Nu staat volgens mij op 21 punten,
1: klopt,
0: toch of niet?
1: Ja.
0: Dus eigenlijk bij Waterwijk staat promotie en degradatie staat hand in hand eigenlijk, toch of niet?
1: Ja, klopt. En ze treffen volgende week SJVV thuis. Dat is de nummer 7 van de competitie. En daarna krijgen ze wel een zwaar potje, want dan moeten ze uit naar Nijkerk. En die staan derde op dit moment. Dus dat wordt wel een zwaar potje. Dat is nog wel even afwachten. Maar het is van harte gegund als ze het zouden redden.
0: Oké, het zou wel een prestatie zijn van Kai als je daar toch nog die na-competitie weet te halen. Maar als ze die na-competitie halen momenteel, dan zijn ze richting Zuidvogels dan waarschijnlijk.
1: Dat hoor ik, ja.
0: Is ook niet een appeltje-eitje. Dus
1: Nee, maar goed, ik denk dat het voor Waterwijk een situatie waarin zij zitten, dat ze meer bezig zijn om zich te handhaven in eerste instantie. En dat als ze periodekampioen worden, dat dat heel mooi is meegenomen.
0: Dat is gewoon een bonus.
1: En dat is dan een bonus. En ik denk dat je dan wel heel lekker de nacompetitie ingaat. Want alles wat je dan wint, is mooi meegenomen.
0: Gewoon extra. Ja, nee, klopt.
1: En Buitenboys, in diezelfde competitie, die speelden dus tegen Lunteren. Ja? En dat is dus de reden dat Waterwijk nu ook aan kop gaat in die tweede periode. Want zij deden een hele goede prestatie. Zij wonnen met 5-2.
0: Ja.
1: Dat is toch wel lekker, hè?
0: Klopt. Maar Buitenboys deden het in het begin ook hartstikke goed. Ze draaiden gewoon bovenin mee. Op een gegeven moment is de klat erin gekomen. Jelle die had Dennis Verwer, de trainer van... Buitenboys. Die heeft hier heel veel veren in zijn achterste gestoken. Er past helemaal geen veer meer bij. Maar daarna is het in principe bergaf was gegaan met de ploeg. Want ze staan nu zelf volgens mij nog wel op een competitieplek.
1: Ja, volgens mij staan ze net boven Waterwijk. En, maar dit is wel voor hen natuurlijk een heerlijk resultaat. En daarmee doen ze stadsgenoot Waterwijk een hele grote gunst misschien wel.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: En dan gaan we door naar FC Almere. Die speelde ook een hele belangrijke wedstrijd tegen directe concurrent AH78. En die wonnen zij overtuigd met 4-1.
0: Hey.
1: Dat is heel fijn voor hen.
0: Ja, want de trainer is ook verlengd daar, hè, bij FC Almere. Die blijft ook nog een jaartje daar zo, dus.
1: Ja, dus dat is voor hen heel lekker. En dan de laatste, Sporting Almere. En zij hebben een heel mager seizoen tot nu toe. Staan één en laatste. En zij zetten dat magere seizoen eigenlijk voort dit weekend. Want ze verliezen met 4-1 tegen Posthoorn. Dat was wel de nummer 2. Maar ja, alsnog is dat een zure nederlaag.
0: Oké.
1: Dat was hem, denk ik.
0: Dat was het rondje
1: Almere? Ja, dat was een rondje Almere.
0: Dat doe je vlug en vaardig.
1: Kijk, Gerald, die zit lekker, pintjes te drinken in Spanje met zijn vrienden.
0: Die zit lekker in het zonnetje.
1: En die is natuurlijk van de week ook jarig geweest, dus nog de felicitaties.
0: Klopt, inderdaad.
1: Aan onze topper. En ik ben blij dat ik hem mocht vervangen. Dus, kijk, ik kom zelf ook uit Almere, dus dat scheelt. Dus op mijn lijf geschreven.
0: Ja, inderdaad. Het ging lekker, moet ik eerlijk zeggen. Dat... ging foutloos.
1: Dankjewel. Nee. Ik heb hem goed ingelezen, gelukkig.
0: Ik weet dat een paar trainers die in de tweede klasse actief zijn, die zitten te denken van, Jules, je bent lekker aan het ouwe horen, maar wanneer komen de nominaties voor die trainer van het jaar voor de tweede klasse? Ja, die komen er zo aan. We bouwen lekker de spanning op. Dus als je dat wil weten, dan moet je nog eventjes... Nog eventjes blijven hangen. Want,
1: Wij weten het.
0: We gaan het sowieso rustig aan brengen. Ik denk dat het beter klaar voor...
1: Om het te vertellen?
0: Ja, doen we eventjes.
1: Moeten we het nog even rustig opbouwen?
0: Ik heb nog een heel mooi tromgeroffeltje erbij. Ja, weet je, die ga ik nog erbij halen. En,
1: al die trainers.
0: Misschien heb jij nog een nieuwtje, nog iets nieuws wat je wilt melden aan de,
1: ja, kijk,
0: aan de kijkers?
1: Kijk, ik heb een heel mooi nieuwtje. Is dat... al die trainers zitten nu met smacht te wachten voor de tv. En die zitten zo van, oh, alsjeblieft. Jules, Marcelo, laat me niet langer in spanning. Maar ja, ze moeten toch nog even wachten.
0: Nou, dan zal ik niet, niet langer...
1: We zijn net een reality show zo.
0: We gaan dan maar van start, hè, met de nominaties voor trainer van het jaar uit de tweede klasse.
1: Nou...
0: Marcelo...
1: Nou, ik heb ook nog eens de eer vandaag om jullie te melden wie het zijn. En ik zal jullie niet langer in spanning houden, want dat hebben we nu al genoeg gedaan. Als eerste, Jeffrey Vlug van CSW.
0: Dat is... Het is ook super spannend daar in die competitie.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Want hij staat op nummer op plek 2. Maar ze moeten nog een inhaalwedstrijdje doen. Dus het wordt super spannend daar. Dat is de eerste genomineerde, is Jeffrey Vlug van... CSW,
1: ja.
0: De nummer 2.
1: Gideon Reinders-Volmer van Jong Holland.
0: Jong Holland, de nummer 3 uit die competitie. En Jong Holland, die stond de hele tijd stonden ze bovenin mee te draaien. Ze hebben het een klein beetje uit handen gegeven. Maar een hele mooie nominatie.
1: En terecht ook, hè. Dus, de volgende is Mitch Maas. We hadden het er net al even over Woudenberg. We hebben het er net over gehad. Maar ook denk ik een hele terechte nominatie.
0: Klopt, die zijn zo goed als kampioen. Dan kunnen ze volgende week kunnen ze dat afmaken. En dan Ja, dan zijn ze kampioen.
1: Ja, wie weet wordt het wel de wedstrijd van de week volgende week.
0: Ja, wie weet. Er zijn heel wat leuke wedstrijdjes volgende week.
1: Ja, dat is het einde van de competitie nadert. En dan wordt het lastig kiezen. En dan iedereen speelt het over het algemeen ook nog eens tegelijk. Dus dan,
0: om de prijs. Ja. Misschien moeten we ons gaan verdelen, Gerald en ik. Dat we op verschillende locaties staan. Want als er zulke leuke wedstrijden zijn, dan wordt het lastig kiezen.
1: Ik vind dat geen eens een heel gek idee. Dat is een goed idee. Nee. Ja.
0: De vierde genomineerde.
1: Dat is ook een Jeffrey. Het is ongelooflijk. Lijkt wel dat of Jeffrey Hazel hier is. Zoveel Jeffrey zijn het. Maar Jeffrey Vrijters van LFC.
0: Die staan momenteel bovenin. En heel leuke ploeg. Wat we ook horen. Heel veel Marokkaanse jongens. En je hoort geen gezeik. Dus dat is altijd heel mooi om te zien. Weet je, dat er ook een ploeg, weet je, met allemaal buitenlandse jongens, dat ze niet in het nieuws komen voor negativiteit, maar alleen maar voor positieve dingen.
1: Ik vind sowieso dat we wat meer moeten focussen op het positieve in plaats van het negatieve. Ik denk dat dat gewoon iets Nederlands is. Dat we altijd, als er iets gebeurt, dat we gelijk met z'n allen erop duiken. Maar kijk nou eens hoeveel amateurwedstrijden er wekelijks wel goed gaan. En dat die 1% die er niet goed gaat, wordt dan zo uitbelicht. Terwijl het amateurvoetbal, en ik denk dat Sjoel dat helemaal weet, want die gaat heel vaak langs, dat het hartstikke leuk is om te kijken, dat er altijd een goede sfeer hangt en dat het eigenlijk bijna altijd goed gaat. Dus ik denk, dan licht ik nu even de andere kant toe. Het amateurvoetbal is fantastisch en laten we hopen dat het heel lang mag blijven zo.
0: Nee, klopt, inderdaad. De laatste genomineerde.
1: Cas van den Berg van VV De Meern.
0: Klopt, uit de tweede klasse B. Ja. Want die staan tweede, hè? Achter Woudenberg staan die. Dus dat zijn een paar mooie nominaties. Wil je nog één keer ze even allemaal even benoemen?
1: Ja, Jeffrey Vlug van CSW. Gideon Reinders-Volmer van Jong Holland. Mitch Maas van Woudenberg. Jeffrey Vrijters van LFC. En Cas van den Berg van VV De Meern.
0: Dat zijn de genomineerden. 18 mei gaan de stembussen open. En dan kan je stemmen op deze trainers. En dan 21 juni is de prijsuitreiking. Galaavond, Ton Ooyers Gala. Wie wordt dan een trainer van de tweede klasse? Open bar. Dus dat betekent drank en niet alleen maar bier. Hè? We hebben gewoon alles. Ja. Hè? Wij hebben niet, snap je, drank. Open bar. We hebben eten, we hebben drinken, we hebben live muziek. Het wordt gezellig. We hebben een stand-up comedian. Oh. Ja, dat wordt, wordt super.
1: Ga jij dat doen?
0: Nee. We hebben een top stand-up comedian. Johan van Gelk. Ik weet niet of je...
1: Nee, ik ken hem niet. Nee, maar hij zal vast heel goed zijn als jij het zegt.
0: En dus. Hij is heel bekend. We hebben hem al een klein beetje gepost op ons verhaal. Maar we gaan binnenkort gaan we... Elke dag gaan we uitgebreid posten over het gala. Want we hebben natuurlijk naast de trainers... hebben we natuurlijk ook spelers. We hebben speler van het jaar. Ik bedoel, vorig seizoen was het de trainer of de speler van Forsters. Die met de speler van het jaar wegging. Dus ik ben benieuwd wie er dit jaar... En we krijgen ook een nieuwe keeper van het jaar. Twee keer achter elkaar was Marijn van Wandelen.
1: Ja, onze vriend.
0: Die was keeper van het jaar geworden, maar die is nu...
1: Naar VVSB, dus
0: derde
1: dan,
0: divisie. Die volgen we niet meer, de derde divisie. Dus we krijgen nu sowieso een nieuwe keeper. En Jill is daar al mee bezig. En we hebben onze DM die loopt ook al helemaal vol met deze keeper. En we kijken natuurlijk ook naar gewoon... Want je kan het gewoon zien, hè? Doelsaldo, hè? Doelpunt tegen.
1: Ja,
0: toch
1: ja,
0: of niet?
1: Ja.
0: Cijfers liegen niet, zeggen ze. Toch
1: nee,
0: of niet?
1: Zeker niet. Ik denk dat als je weinig goals tegen hebt, dat deels aan de tactiek ligt. Maar ook deels aan de keeper die op goal opstaat.
0: Dat klopt, inderdaad. Gerald die zit lekker in Spanje. Hij komt, als het goed is, komt hij morgen terug. En dan zijn wij, woensdag hebben wij een extra wedstrijd van de week. Dan zijn wij bij de bekerfinale tussen...
1: Jos
0: Watergasmeer.
1: En Ajax.
0: En Ajax. Ja. Wat denk jij...
1: Ja, Jos Watergasmeer is dit seizoen zo onvoorspelbaar. Op het moment dat je denkt dat ze het uitstekend doen, dan verliezen ze zoals dit weekend weer. Maar ik heb Jos Watergasmeer in de kwartfinale gezien tegen FC Alsmeer. En zij waren zo goed die wedstrijd. En het lijkt wel, het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, maar ze staan een beetje op het veld dat ik het idee heb, het maakt ze niet zoveel uit. Of het is gewoon allemaal... uit de losse pols gaat. En zo voetballen ze ook. Maar dat is ook lekker om naar te kijken. Want het gaat allemaal heel gemakkelijk. En het lijkt wel of het allemaal een soort geoliede machine is. Dus dat is mooi om te zien. En Ajax amateur zit natuurlijk in, voordat we een misverstand. Nou kunnen de echte mannen van Ajax misschien ook wel mee in de vierde divisie inmiddels. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar de Ajax amateurs hebben het natuurlijk heel zwaar nu in de vierde divisie. En jij, we refereerden er net wel een beetje aan van, ja, gaan ze voor handhaving of...
0: Zullen we die stand even erbij halen?
1: Ja, kijk even. Zo, dat heb jij goed gedaan,
0: kijk,
1: zeg.
0: Zullen we even de stand erbij halen? Kijk, dan krijgen we hier te zien Ajax 28 punten. Ter Leden 28 punten. Odin 28 punten. Kijk hier.
1: Ja, huh? het is heel spannend. Dus het is, kijk, als Ajax natuurlijk zijn kruid verschiet woensdag, wat de kans acht ik vrij groot, want je gaat een bekerfinale niet half...
0: Ik zit eigenlijk een beetje verkeerd. Je zit allemaal 28, het zijn de wedstrijden natuurlijk.
1: Ja, kijk, ja, daar is hij. Ja.
0: Dit is het meer. Het is een beetje, kijk, dat is het. 28, Ajax, nee. En dan is het 30... 31, 36, dat is...
1: Je zat er niet ver vandaan, moet ik zeggen. Nee. Maar wat ik zeg, de Ajax amateurs woensdag natuurlijk... gaan zij natuurlijk volle bak voor die beker. Ik geloof niet dat jij een bekerfinale half gaat spelen. En hetzelfde geldt voor Jos. Maar voor beide staat er natuurlijk in de competitie natuurlijk... in dit weekend ook weer een hele belangrijke wedstrijd op het programma.
0: Klopt, want Ajax dus... in de eerste klasse kan toch niet?
1: Ja, nou ja,
0: dat
1: ja
0: niet.
1: Kijk, dat is een beetje hetzelfde als Ajax in de play-offs in het Volendamstadion. Kan ook niet, maar ja, dat gaat ook gebeuren waarschijnlijk. Dus ja, weet je, dat is voetbal. Ja, er gebeuren wel gekkere dingen. Kijk naar Leicester City 10 jaar geleden. Die spelen nu in de, die zijn nu gedegradeerd naar League One. Dus ja, dat is
0: voetbal.
1: Ja, dat is voetbal.
0: Oké, en wie geeft je beste papieren voor woensdag?
1: Jos.
0: Jos?
1: 100%.
0: 100%
1: ja.
0: Jos?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Hoe zit de... Want we gaan naar het einde van de show. Je ziet het een uurtje voorbij gevlogen. We gaan snel racen. Dan gaan we lekker Barcelona kijken.
1: Ja, zeker. Heel
0: Barcelona
1: snel.
0: Real Madrid.
1: Ja, ik ga snel naar mijn ouders racen. Want ik moet nog even langs voor moederdag. Dus,
0: oh, oké. Okay.
1: Ja, dus,
0: heb je een cadeautje mee?
1: Ja, zeker. Okay, dus mama, okay, als je dit ziet, ik hou van je. Dus,
0: wie denk je dat gaat winnen? Barcelona, Real Madrid?
1: Ja, Barça wordt kampioen vanavond. Dat kan niet anders. Dit is natuurlijk in de sterren geschreven. Natuurlijk dat uitgerekend deze wedstrijd de kampioenswedstrijd is van Barcelona. Dus Barcelona gaat kampioen worden vanavond.
0: Okay. Ik wil jou hartstikke bedanken dat jij de plek hebt over willen nemen van onze orakel Gerald Tevreden. En... het gaat je hartstikke goed. We gaan je in de gaten houden daarbij als stadionspeaker.
1: Ja, dankjewel. En ik vond het een eer om hier weer vanavond te zijn. En ik hoop dat ik snel weer een keer mag aanschrijven. Maar dat jullie weten me te vinden.
0: Sowieso. De 21ste moet je een woord uitreiken. Dus dat is sowieso in je agenda. Hoe ziet jouw week eruit, Marcelo?
1: Ja, het wordt een druk weekje voor de boeg. Natuurlijk weer gewoon bij Woesuit 4 dagen lekker werken. En aankomende woensdag Almere City natuurlijk tegen Willem II. Dus dat is ook lekker om spelen om 8 uur dan. En dan zaterdag de returnwedstrijd. Heb ik ook nog 2 wedstrijden dat ik moet speakeren bij de Academy. En dan zondag is het plan om naar Heerenveen Ajax te gaan. Maar ik weet niet of ik daar nu nog zoveel zin in heb na vandaag. Maar nee hoor, geintje. Oh. Dit is, nee, we gaan wel.
0: Oké, okay. En je weet wat ze zeggen. Als je als ploeg zijnde... hoger gaat, dus als jullie zeg maar naar de eredivisie gaat, dan, want je hebt een contract, dan gaat alle contracten gaan mee omhoog, toch? Of niet?
1: Ja, is dat... ik hoop dat mijn leidinggevende zit te kijken, dan heb je het nu gehoord wat je moet doen als we promoveren.
0: Nee, ja, dat klopt toch, of niet? Ja, want dan gaat iedereen...
1: Kijken, dat scheelt, ik heb mondeling akkoord, dus er is nog niet getekend voor geld, dus ik zal dit stukje er even uitknippen.
0: Ja, dat is straks, altijd zo. Dus op het moment dat jij promoveert naar de hoogste, dan worden de contracten worden ook...
1: Ja, ik weet het helemaal.
0: Er komen mensen bij, weet je, maar op het moment dat je degradeert, hey, dan gaat het ook weer naar beneden. Hè?
1: Nee, zo werkt het niet.
0: Nee, oké. Volgende week, mensen, hebben we ook weer een leuke show. Want we hebben lang geen 2 uur show meer gehad, vanwege de vakantie die ertussen zat. Volgende week hebben we 2 uur show en dan hebben we ook weer Simone. Simone die is hoog zwanger, dus staat op springen. Koen, die gaat er brengen. Die schrijft ook gewoon lekker gelijk aan. Dan kunnen we ook even praten hoe daar we gaan. Want hij heeft een nieuwe club. Laatste week is bij Kagia. Wedstrijd van de week weten we niet. Maar er zijn heel veel leuke wedstrijden. Wat we net ook al misschien zeiden. Misschien kunnen we onszelf wel een beetje op gaan delen.
1: Ja, dat zou ik zou dat van harte adviseren. Want ik denk dat de volgers dat ook heel leuk vinden. Als er... 2 mooie wedstrijdjes worden uitgekozen. Dus als jullie het ermee eens zijn, laat het maar weten in de DM.
0: Ja, straks. Toch? Ja, inderdaad. Dat is een goeie van je, Michel. Nou, ik wil je nogmaals een keer bedanken. We zijn lekker bij tijds op tijd. Dus we gaan vroeg uit met onze collega's straks ook nog wat te doen hebben. Want naast ons hebben we... Ik weet niet meer hoe ze heten die naast ons komen.
1: Ja, ik ook niet.
0: Dus ik ben het eventjes een beetje kwijt. Niet dat ik het niet luister. Want meestal als ik in de auto zit, dan gooi ik hem gewoon lekker op, hoor. Even kijken, wat voor muziek zullen we dit doen? Oh, wacht, ik zit helemaal daar. Is het weer helemaal te kloten? In de tussentijd wil ik iedereen nogmaals bedanken voor het luisteren. En tot volgende week, mensen. Ciao,
3: hallo,
0: ciao.
3: Hallo allemaal,
0: ciao.
3: Jullie luisteren naar Zem op zaterdag. Een heerlijk en fantastisch gevarieerd radioprogramma. En natuurlijk op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom. Radio
3: Aalsmeer. En een hele goede avond deze moederdag.
4: Goedenavond, jazeker, we zijn er weer.
3: Ja, en we hebben vorige week helaas een uitzending gemist. Ja. Die gaan we nog inhalen, dat doen we volgende week. Oh. Want ons thema was toen eigenlijk country kickers. Maar ik dacht, we gaan hem doorschuiven. En toen dacht ik, nee, we gaan gewoon door met het thema wat al gepland stond voor vandaag. Want dat past veel beter bij moederdag namelijk.
4: Ja.
3: Want ons thema van vandaag is superhelden.
4: En ja, elke moeder is een superheld.
3: Ik bedoel maar.
4: Toch?
3: Ik bedoel maar. Dus ik denk, die laten we lekker staan. En we gaan volgende week gaan we de country kickers alsnog even inhalen. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Voor nu gaan wij het dus hebben over superhelden. Dat betekent dat al onze liedjes vandaag het woord hero of heroes of een variatie daarop in de titel hebben. En daar zijn er nogal wat van. Ik weet niet of we ze allemaal gaan redden. In onze vorige uitzending hadden we de laatste 2 niet eens tijd voor. Die heb ik er vandaag wel weer bijgezet voor het geval we tijd genoeg hebben. Nou ben ik niet zo bijster goed bij stemmen vandaag, want ik zit een beetje aan de aangepaste medicatie.
4: Ah, het valt bij
3: dus
4: mij, hoor.
3: Met een beetje geluk komen we nu aan wat meer muziek toe. We gaan beginnen met een stevige plaat uit 1984. En die werd gezongen door een dame die helaas de afgelopen week in een coma werd gebracht na een spoedoperatie aan een gescheurde blinde darm.
4: Oei.
3: Ja, dat is niet best.
4: Nee.
3: Nee. Ze woont in Portugal en ze ligt dus ook daar in het ziekenhuis. En ik heb het over Bonnie Tyler. Deze inmiddels 74-jarige, bijna 75-jarige Britse zangeres bracht in 1984 het nummer Holding Out for a Hero uit. Als onderdeel van de soundtrack van de welbekende dansfilm Footloose met Kevin Bacon. Dit nummer werd, na Total Eclipse of the Heart natuurlijk, een van haar allergrootste hits ooit. Het is een nogal bombastisch nummer en het staat helemaal bom van al die over de top elementen van de muziek uit de jaren 80. Dus als je het eventjes heel kritisch gaat bekijken, is het wel een beetje een, nou ja, een clichématige jaren 80 plaat. Maar het is het geeft ook wel de tijd, geeft lekker weer, vind ik dan. Dus ik heb er wel weer eens een keertje zin in. Laten we hem doen. Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler.

0: Ja, er zit toch een beetje een raar einde aan, hè, als ja, je de albumversie pakt.
1: Beetje, dat je zegt van, het lijkt wel of dat ze...
0: een spijkertje iets hard in de muur proberen te timmeren. Ja, precies. Op versnelde snelheid.
1: Maar wel een heerlijk nummer, moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: En het ook is, een eentje uit de... Ja, ik durf het maar niet te zeggen, maar het was wel mijn tijd.
0: Ja, ja, ik was er nog net niet. Dus dat kan wel kloppen. We gaan door. We gaan naar een liedje wat wel uit mijn tijd is. Cool. En dan hebben we het naar een van de allergrootste diva's uit de jaren 90. Mariah Carey. En die bracht in 1993 door haarzelf de geschreven nummer Hero uit. Al had ze dat eigenlijk niet voor zichzelf geschreven, maar voor Gloria Estefan. Want ze vond het eigenlijk toch niet zo heel erg bij zichzelf passen. Het was ook bedoeld voor een film waaraan... Nou ja, daar zaten weer wat haken en ogen met de platenmaatschappij en de filmmaatschappij, die dan weer elkaar het licht in de ogen eigenlijk niet gunden daarin. Dus ze had zoiets van, ik wil wel een liedje schrijven en dan moet iemand anders het maar zingen. Uiteindelijk besloot een hoge pief bij Sony, Tommy Mottola, die ook op dat moment haar verloofde was. Dus helemaal toeval is het ook niet. Die weet haar ervan overtuigen dat ze toch zelf moet gaan houden. En nadat ze wat aanpassing in de tekst heeft aangebracht, brengt ze het nummer uit. Wat mij betreft, een van haar allerbeste nummers ooit. En zij is me een zangeres waar je u tegen zegt. Zij zelf steeg ook echt wel in mijn achting toen ik ontdekte dat ze het grotendeels zelf heeft geschreven. Dat ze niet alleen maar zo'n poppetje is wat toevallig die hele, hele hoge noten kan raken. Maar dat ze ook nog wat meer diepgang heeft in het schrijven zelf. En het nummer beschrijft eigenlijk hoe in iedereen een held kan schuilen. Zelfs als ze dat zelf even niet zo voelen. En dat is een boodschap die bij veel mensen een gevoelige snaar raakt in de jaren 90. En zeker bij mij ook momenteel. Dus ik zou ze gaan zeggen, laat hem gewoon lekker gaan draaien. Hero van Mariah Carey.

0: Ja, wat een zangeres is dit.
1: Zo.
0: Ja, je kan verder van je van er vinden wat je wil, maar zingen kan ze. Dan gaan we nu naar een plaat van de inmiddels net 51 jaar geworden. Hij was eergisteren jarig. Enrique Iglesias. En hoewel hij inmiddels toch echt een zeer verdiende solo carrière heeft opgebouwd, zal die toch voor heel veel mensen altijd gelinkt blijven aan zijn vader. Goeie.
1: Oh, ik dacht aan Anna Kournikova, maar
0: dat ook. Maar dat kwam er weer op een andere manier bij. Na 3 Spaanstalige albums, waarmee hij de best verkopende Spaanstalige artiest van de jaren 90 werd, maakte hij een succesvolle overstap naar de Engelstalige muziek, wat niet elke Spaanstalige artiest kan zeggen.
1: Nee, want heb je wel eens een gewone Spanjaard Engels horen praten?
0: Dat is niet altijd even verstaanbaar.
1: Nee, dat is,
0: nee, dat is
1: dan niet alleen, maar het is ook
0: vrij lachwekkend.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar goed, hij deed dat dus wel met succes. En van zijn tweede Engelstalige album kwam het nummer Hero uit in 2001. 8 dagen nadat deze single uitkwam, gebeurden de aanslagen op het WTC in New York. En dit nummer werd door de DJ's van New Yorkse radiozenders gebruikt om onder meer mixers te maken met audio van de hulpverleners die op Ground Zero rond hadden gelopen op dat moment. Dus dat waren hele bijzondere mixversies van bepaalde nummers. Dit nummer was daar dus één van. Het kreeg er wel een dubbele lading van, maar dat is natuurlijk ook niet zo heel erg gek als je een plaat die echt, nou ja, letterlijk een week voor die aanslagen uitkomt, uitbrengt en die heet Hero. Ja, dan kun je haast niet anders dan dat koppelen aan de helden die daar op dat moment hebben rondgelopen om, nou ja, te doen wat ze konden voor, ja, de mensen die daar op dat moment hulp nodig hadden. En we gaan hem nu dus draaien. En dat doen we niet met die ingevoegde audio van de hulpverleners. Want dat is uiteindelijk niet de versie zoals die ook in Europa een hit heeft gehad. We gaan draaien Hero van Enrique Iglesias.

0: Ja, dat zeg ik. Met recht heeft hij zijn eigen solo carrière echt wel opgebouwd, hoor. Ja, dan gaan we naar een wat nieuwer liedje en ook van Nederlandse bodem. Maar ik kan niet zo heel veel achtergrond vinden over dit liedje.
1: Oh.
0: Maar goed, laten we even beginnen met wat ik wel weet. De winnaar van de 9e editie van The Voice in Nederland was een hele jonge kerel met een oude ziel. Dennis van Aarsen.
1: Ja.
0: En hij had een voorkeur voor jazz en swing. Muziek dus in de stijl van Frank Sinatra en andere crooners. Toen hij won, kon hij afreizen naar Zuid-Afrika om daar een videoclip op te nemen van zijn debuutsingle. Die gaan we zo meteen draaien. En die debuutsingle die schreef hij met onder meer de voormalige pianist van Sinatra. Dus, niet de minste.
1: Nee.
0: Toch wel iemand die in zijn genre in ieder geval wel het een en ander de weg weet. Laat
1: en
0: ik het zo
1: dan
0: zeggen.
1: Heb je natuurlijk ook wel de juiste swing te pakken.
0: Dat bedoel ik.
1: Toch?
0: Ja. Dus eigenlijk als ik naar de tekst kijk, gaat het er vooral over hoe een stel voor elkaar de superheld is. Eigenlijk zij een beetje, zonder dat hij het ooit aan haar toegeeft, voor hem ook. En hij wil graag haar superheld zijn. Nou, het is een heel mooi liedje geworden. Dat kan ik er wel bij vermelden. We gaan dus draaien Dennis van Aarsen met zijn liedje Superhero.

0: muziek om even heerlijk weg te zwijmelen.
1: Echt?
0: Toch?
1: Echt ideaal voor een lekkere warme zondagavond in de tuin of zo. Ja, dat warme moet je er nu nog maar even bij denken.
0: Want het koelde vandaag hard
1: over,
0: af.
1: Over een paar weken dan kun je deze gewoon weer lekker aanzetten in de tuin.
0: Echt wel.
1: Ons volgende liedje is een behoorlijk kort nummer.
0: Oh.
1: Dat is nog geen 3 minuten. En werd gemaakt door Martin Garrix voor een spel op mobiele telefoons. Marvel Snap. Dat nummer werd ingezongen door de Amerikaanse JVKE. Daar had ik verder nog nooit van gehoord.
0: Hoe de hel is dat?
1: Nou, ik weet het nog steeds niet precies. Ik weet alleen dat het een Amerikaanse singer-songwriter is. Wat ik ook weet is dat dit nummer wel een beetje anders is dan de meeste muziek van Martin Garrix. Want het is eigenlijk vooral een popliedje. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n danceplaat.
0: Ja, dat is wel hetgene waar hij natuurlijk onbekend geworden is, om ja, die dance muziek.
1: Precies, dit was wel even een soort van zijspoor voor hem.
0: Ja.
1: Maar het werd evengoed wel een bescheiden hitje. Het kwam de top 40 in, maar bleef een beetje aan de onderkant hangen. Ik denk wel, overigens, dat de meeste mensen het wel kennen als ze het horen zometeen. Dat het überhaupt een hitje werd, vond ik eigenlijk al wel bijzonder toen ik erachter kwam dat dit liedje dus specifiek voor een game is gemaakt. Ik ken het wel omgekeerd, maar
0: ja,
1: dat liedjes in een game zitten en daardoor een hit worden, maar niet zozeer, ja, dat, nou ja, goed.
0: Wellicht zit voor een game.
1: Dat. Het is een kort liedje. We zitten zo ongeveer halverwege onze uitzending van deze editie van Muzikale Moppies. En wij gaan luisteren naar Hero van Martin Garrix en JVKE.

0: dark.
1: Had ziek idee. Zonde. Dat zeg ik, het is maar een heel kort liedje.
0: Ja, maar het is wel leuk.
1: Het is wel heel leuk, jazeker. Ja, en dan ga ik jou eens even een gewetensvraag stellen.
0: Oh jee.
1: Heb jij nog een held? Een persoonlijke held?
0: Een persoonlijke held?
1: Ja, iemand tegen wie je opkijkt of opkeek. Of die veel voor je betekend heeft op een bepaalde manier. Of...
0: Ja.
1: Ja, daarover val ik je een beetje
0: zo,
1: mee, hè?
0: Ja, dat kan je wel stellen,
1: ik zie het aan je.
0: Ik zou eigenlijk even niet zo snel een held kunnen noemen. Waarvan, jij bedoelt op muziekgebied of wat dan ook?
1: Niet per se. Mag ook gewoon iemand in je persoonlijk leven zijn. Als je zegt van, nou, ik had een leerkracht op school die eigenlijk wel een inspiratiebron was. Of waar ik een hoop aan te danken had. Of,
0: nou, dat heb ik toevallig.
1: Je vader, je moeder, je broer, je zus, weet ik veel.
0: Wat jij nu zegt is... En over een leraar op school, dan heb ik het over de basisschool. Ik heb daar een leraar gehad waar ik toen de tijd, nou misschien wel een klein beetje een hekel had. Omdat de beste man nou best nog wel streng was. En ik was natuurlijk weer niet zo van de regeltjes. En achteraf denk ik dat deze man het wel zo voor elkaar gekregen heeft dat ik toch wel een klein beetje in het lijntje ben blijven lopen.
1: Dat kan dus zeker op die manier een bepaalde held zijn. Ja.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En heel gek, daar heb ik wel vanmiddag... Omdat ik vanmiddag langs zijn oude... Hij is inmiddels overleden. Langs zijn oude huis reed. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh ja, die woonde hier. Oh, dat is ook zo. En ja, dan denk je dat toch... Dan, op een of andere duizend minuut denk je er dan niet over na. Maar nu jij erover begint.
1: Ja. Nou ja, maar de leraren hebben dat sowieso wel... Ik denk dat heel veel leerkrachten misschien onderschatten hoeveel effect ze kunnen hebben op hun leerlingen. Want zo heb ik er ook wel een paar waar ik toch met regelmaat aan terugdenk. Of die ik wel een warm hart toedraag nog steeds. Ook al zijn we inmiddels jaren verder.
0: Ja, ik wou zeggen dat had ik toen de tijd niet hoor. Kan ik
1: nee, maar dat had ik bij een van mijn leerkrachten op de basisschool. Dat had ik een beetje hetzelfde. Die was en streng en tegelijkertijd ook wel een beetje van het plagen. Op een manier waar die ik niet helemaal snapte of zo als klein meisje.
0: Okay.
1: Maar uiteindelijk had ik hem in groep 8 als leerkracht. En dat is mijn allerleukste jaar ooit geweest op die basisschool. Dus zelfs mijn oudste zoon, kan ik zeggen, is daar een heel klein beetje naar vernoemd. Heel klein beetje. Het is wel zijn eigen naam, maar laat ik het zo zeggen dat het dezelfde naam was als van die leerkracht. Dat speelde een rol in dat ik het een heel oké naam vond om mee te geven.
0: Okay.
1: Dus op zich herken ik dat wel een beetje. En zo heb ik dat op de middelbare school ook met in ieder geval één leerkracht. Ik heb hem al een paar keer heel onopvallend genoemd in onze show als we het over Franstalige muziek hadden. Want hij was mijn leraar Frans in eerste instantie. Later kreeg ik ook Engelse les van hem. En... ook aan Sam heb ik gewoon een heleboel goede herinneringen. Dus dat zijn wel bepaalde vormen van helden, zou ik kunnen zeggen. Ja, toch?
0: Ja. Dat vind ik wel.
1: We gaan weer even verder met een klein stukje muziek. We gaan naar 2015. In dat jaar won Zweden het Eurovisie Songfestival. Nou, dat was niet voor het eerst en het zou ook niet voor het laatst wezen. Zweden heeft daar een klein beetje een abonnement op het winnen. En zij deden dat met de inzending van... en dan moet ik hopen dat ik het goed uitspreek... maar ik denk niet dat hij het me kwalijk neemt... want ik betwijfel of hij luistert. Mans of mens... Tselmerleu. Het is een Zweed, maar het is op zijn Duits uitgesproken, denk ik. Hij had het liedje Heroes. En nou is dit ook weer een liedje... waar ik gewoon niet zo heel veel... achtergrondinformatie over kon terugvinden. Dat vind ik soms wel jammer. Maar ja, soms heb je het ook gewoon niet nodig. Soms kun je een liedje gewoon aanzetten. Luisteren naar het liedje. Luisteren naar de tekst eventueel. En laten we dat voor deze dan ook maar gaan doen. Heroes van Mans Tselmerleu.

0: Ja, daarmee won Zweden dus.
1: Ja, kun je nagaan.
0: En op zich snap ik het wel hoor. Het is wel een lekkere plaatje wat lekker in het gehoor ligt. Wat ook een beetje blijft hangen wel. Dus ik snap het wel. Ja, en dan gaan we verder naar een ander liedje wat ook gelinkt kan worden aan het Songfestival.
1: Hè?
0: Zij het niet van dat jaar. Hé? Ja, want het liedje van David Guetta en Afrojack heet ook Hero. Heel origineel in deze uitzending zijn we daarin niet. En de primeur van dit nummer kwam tijdens de uitgestelde 65ste editie van het Songfestival dat in Nederland werd georganiseerd. Het werd gebruikt tijdens de pauze en Afrojack omschreef het in een popmagazine als een soort tijdmachine, omdat de sound van dit nummer toch eigenlijk gemiddeld een jaar of 10, 12 teruggrijpt in de tijd. En hij hoopte eigenlijk dat mensen hiermee na dat eerste hele heftige coronajaar weer even konden terugkeren naar gelukkiger tijden. Nou, dus dat is eigenlijk de hele gedachte erachter. En dat is hoe het aan het Songfestival gelinkt is.
1: Kijk, nee, daar snap ik het.
0: Jij ziet David Guetta en Afrojack staan en jij denkt, hun Songfestival?
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja, dat is dus in dit geval omdat Afrojack is natuurlijk een van de vele Nederlandse DJ's. En
1: ja.
0: Als het dan in Nederland georganiseerd wordt, krijgt hij zijn Franse vriend David Guetta wel mee. En dit nummer was dus inderdaad tijdens de pauze act te horen en te zien. En dat was de eerste keer dat het ten gehore werd gebracht. Dus dat was de primeur. Het nummer is wederom vrij kort. Nog geen 3 minuten. Maar we gaan hem nu draaien. Hero van David Guetta en Afrojack.

0: Ik vind het altijd zo grappig met dit soort nummers. Dat de DJ's die krijgen alle credits. Maar de zangeres is niet bekend.
1: Nou, het is niet helemaal niet bekend. Maar ik kon niet helemaal duidelijk vinden vanmiddag wie nou daadwerkelijk gezongen heeft. Want er waren verschillende versies van. Dus wie nou uiteindelijk op die plaat terechtgekomen is, dat kon ik niet zo heel erg makkelijk terugvinden.
0: Okay.
1: En net als waar ik het de uitzending al een beetje mee begon. Ik zit enigszins onder de medicijnen. Dus mijn inzet voor vandaag was ietsje onder de maat gemiddeld. Voor mijn normale doen. Dus ik had zoiets van, nou weet je, dat kan ik niet heel snel vinden. Laat maar zitten.
0: Ja.
1: Het staat tenslotte uiteindelijk ook vooral op de credits als David Guetta en Afrojack. Dus nou ja, dat moet dan maar zo. Normaal gesproken ben ik er erg voorstander van om de dames of heren zangers. Want daarnet was het dus bij Martin Garrix wel vermeld wie de zanger was. Dus normaal gesproken probeer ik dat ook zeker wel te doen. Maar in dit geval, wellicht heb ik de energie ervoor om het tijdens het volgende liedje nog even op te zoeken.
0: Nou, doe eens gek.
1: Dan kom ik er nog wel even op terug. Dat gaan we zo meteen dan even zien. We gaan verder met wederom een liedje waar ik heel weinig achtergrondinformatie over kon vinden. En dat is in dit geval niet te wijten aan mijn laksigheid vanwege mijn niet helemaal fit zijn. Want deze stond eigenlijk al gepland in onze uitzending van de vorige keer over superhelden. En dat was om en nabij een jaar geleden.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, misschien is die gewoon nog te nieuw. Want hij is pas uit 2024. Dus als ik dan in mei 2025 daar misschien niet zoveel over kan vinden, zou dat kunnen. Maar ik heb er nog steeds niet zoveel over kunnen vinden. Dus er is niet zoveel veranderd. Als ik even puur de tekst onder de loep neem. En dat wil soms ook nog wel genoeg prijsgeven over hoe een nummer tot stand is gekomen en wat erachter zit. Dan wordt door de zanger in dit geval zijn grote liefde bezongen voor wie hij graag een held wil zijn. En zij is voor hem al zoals de ster van een of andere televisieshow. Dus hij heeft haar al aardig op een voetstuk zitten, zeg maar. En eigenlijk past dit nummer wel een beetje bij een van die eerdere nummers van vandaag. Van Dennis van Aarsen. Want ook dit is best wel een vrolijk zomersplaatje. Het is iets minder van een zwoele, rustige zomeravond. Maar gewoon wel heel vrolijk. Dus laten we maar eens een beetje gaan wegdromen naar die zomerse dagen. Met Hero van Nelson Freitas.

0: Hartstikke idee. Daar is hij dan weer.
1: Zo. Dat is altijd wel een eind aan. Bonk,
0: nou,
1: klaar.
0: Ineens is hij er, hè? Ja. En als je dan half zit op te letten, dan krijg je dat.
1: Dan heb je dat wel eens.
0: Ja, dan gaan we naar een liedje dat een samenwerking is tussen de Zweedse DJ, want ook Zweedse DJ's doen het best wel oké. DJ Alesso en zangeres Tuve Le.
1: Hoe?
0: Ik heb opgezocht hoe ik dat moest uitspreken. Hoor je het?
1: Nee.
0: Ja, je schrijft Tuve Le, maar zo zeg je het dus niet. Je zegt Tuve Le.
1: Tuve
0: Le.
1: Oké, omdat jij het doet.
0: Nou, ik zou zeggen, misschien niet al te lang onthouden of gewoon even ergens opslaan. Bij dit liedje was de muziek al af. Gingen de DJ en zangeres verder samen bespreken en schrijven aan de tekst. Bijzonder aan dit nummer, en dat liedje heet Heroes en tussen haakjes daarachter We Could Be. En dat zeg ik er even expres bij, want als jij ziet staan Heroes, We Could Be, dan is het niet gek dat je denkt wellicht aan David Bowie. Dit nummer, het lijkt er in de tekst niet op, het lijkt er in de muziek helemaal niet op, maar toch geven ze David Bowie en Brian Eno credits voor dit nummer om rechtszaken te voorkomen. En nou zit er wel geteld één zinnetje in wat vergelijkbaar is, en dat is wel vrij algemeen, dus ik kan me haast niet voorstellen dat daar een rechtszaak over zou zijn gekomen. Maar goed, hè, om dat de wind uit de zeilen te halen in dat geval, kun je misschien gewoon slim zijn en die credits wel erin zetten.
1: Ja.
0: Een beetje goodwill creëren. Dus het is een nummer wat er eigenlijk helemaal niet op lijkt. zowel in tekst als in muziek heeft het er eigenlijk vrij weinig van terecht van weg. Maar toch heeft het de credits gedeeld met David Bowie en Brian Eno. We gaan draaien van Alesso en Tuve Le, Heroes We Could Be.

0: Heuvelen. Toch?
1: Ja, ik ga het niet meer doen.
0: Nee, okay.
1: Overigens zit er een beetje een gek mixje aan het einde van dit plaatje.
0: Ja, er zitten hele rare...
1: zitten een beetje gaatjes in de mix.
0: Ergens klopt er iets niet in het verhaal. Maar
1: het geeft niet. Het is niet erg. Het is wel een lekker liedje.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, en dan zijn we nu inmiddels toch wel bijna aan het einde van onze uitzending gekomen. Voordat we ons laatste plaatje gaan draaien, ga ik even zeggen dat we inderdaad volgende week, zoals ik aan het begin ook al zei, gaan we onze uitzending inhalen. Dus wij gaan volgende week alsnog aan de slag met de Country Kickers.
0: Country Kickers.
1: Jawel. Ja, geen kikkers vanuit de sloot, hè?
0: Nee, oké. Okay. Ik denk
1: met CK.
0: Ik wil het wel even uitgelegd hebben, want ja, stel je voor dat... Nee, dan
1: gewoon
0: gaat het
1: keihard
0: in
1: de maling te nemen, jij.
0: Nee, dat valt dus mee.
1: Ondertussen hebben wij klaarstaan voor u het laatste plaatje van vandaag. We sluiten af met een Nederlandstalig nummer. En dit liedje kwam uit de editie van Beste Zangers 2022. En in die uitzending waren onder andere Jaap Rezema en Ferdy Bolland te gast. En dat is de link tussen die twee ook in dit nummer. Jaap Rezema zingt het nummer Helden. Helaas, want ja, dat is toch een beetje het format van de Beste Zangers, zijn het vaak ook weer wat kortere versies van de liedjes. Ook al zou je soms best wel wat langer willen, maar ja, daar zit toch blijkbaar een regeltje aan dat je maar zoveel tijd krijgt om zo'n liedje ten gehore te brengen. Wat in het geval van Jaap Rezema veelal wel jammer is. Want bijvoorbeeld ook het nummer Grijs kwam uit deze editie van Beste Zangers. En die is mij echt niet lang genoeg. Maar goed, het volgende liedje heet dus Helden. En ik ga afsluiten door u een hele goede nacht te wensen. Welterusten voor nu. Hopelijk luisteren jullie volgende week allemaal weer gezellig mee. Dan gaan we de wereld van de country muziek in. En voor nu is dit Helden van Jaap Rezema.
0: En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: snapt.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweek kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.